Israel. En wantranyu sana ook toe dat arang fu a hypotheekhouder, dus bangi in a geval disi, a ting saya dien in dat de prespari, omdat bijvoorbeeld verschillende notariskantoren kan registreren op een schrijf die maar a ting de prespari. Want efu a ting no melden of bijvoorbeeld if sma bijvoorbeeld wang arang fu eerste een schuldeiser dan ating de prespari. Alles mas hy fano na baka, dat moes hoor rekening na nga eerste na afveiling. So, ook to je sie dat telen wan money dat bangi etek wan risiko fu len yo an money. Because akande so dat ine pa e bangi baka. You must sabi dat daar om bangi kantaki mi wani wang sekerheid fu an money sa me len yo. So, en tide ons atak moro fara baka break over van wa hypotheek evroko soort san de tek op in wa hypotheek dat ik kan verstamme moro betere. Wa hypotheek akte na wa notaris moes meken en kans doen rustig in die osso tak i mem schrijven ongemek den stuk nee. A notaris moes doen den san dat die. We gaan nu naar een break. En baka break dat we go tak moro fara over a hypotheek tori disie.

ya onde bakana unu fosa brig dan otak overman tu new sani sa on sta tapa habit fu hipotek me prober fu cara info so info da mogelijk om dat de san de furu mar alleen dat u kan volgen en u metak over de new sani fu wa hipotek maar no we go tak over want u trasani fu a hipotek. Stel ilin 500 dusun na bangi, bangi taki van luister. De mo len yo a money, mi wa ap wan sekerheid dat yo pay mi baka, plus wan rente de gekoppeld na a hypotheek, na a money sa ye leni. Want stel in e pay op te, dan bangi e taki van, mi mus kan kisa money baka, en dat na, te mo go fail, of ser a grong. Ano so umar, want toen natuurlijk, want toen proces de, maar dat na eenvoudig gezegd, atori. Je len wan money na bangi, je gi bangi wan zekerheid van luku. If mine hoor misref na de afspraak zij snappu, in een akte, een hypotheek akte, bijvoorbeeld mine pay op tijd, mine verzekera also, me gebruika also gi wan trasani, of me begin broka also sonder dat bangi sabi dan alla de momenti dat die bangi kan taki luister gimme me money in one hit en if you no kan dan bangi ap a leti fu sera also na nga jari dus daarom bangi wana zekerheid teye mek wan hypotheek akte dan kosten moest pay. En afhankelijk van soort een hypotheekakte ade, dat je pay kosten. Je hebt verschillende soorten hypotheekakte. Je abi zou elkaar geld lenen met hypotheekstelling, dat want taki. Alle den afspraak is snappel in een hypotheekakte dat die. A money sai leni ome gi ome yari sort renta sort bedrag i mus pay i brimun ala den tor dati e snap in a akte dati ma yap ook tu ma akte kredit hypotheek dat wan taki a agree ye mek apart de afsprake ye teken na bangi en ator dat die forma basis voor je akte. En in een akte is napo gewoon dat zoals ma gi en jari lek onderpand, lek dekking, gi den paiman fu of den schulder fu zoals ma. Meestal je mek me as massa aba oso srefi en lena moni, maar soms vooral bijvoorbeeld if den smasa aba jari normal len moro en also ab an reparasi van nodu dati an bijvoorbeeld wamp ching elena money terwijl panangama an egia also leg decking dan en so wa hypotheek akte es napu dat a panangama egia also leg decking gidem paimang of den shoulder fu up ching. In a credit hypotheek, mi betak ik ba in a shiden fin fini agri dat de apart in sawe kar wang overeenkomst daarin yeshi ala den afspraak sa bangi en meki dan asma sa lina money. Soms, maar ik denk, maar wacht even. Mijn len 200.000 SRD. Maar in een akte is napo, dat mi moest die zekerheid tellen 300.000 SRD. Ano wan fout, mi no len 300.000 SRD. Je moest verstaan dat in zo'n geval, boy die ammonie sa yo leni, bang ik een actie extra zekerheid gi rente sa ekong ete sa ino pay of tenminste in den abakafu pay
of trust costs that they must make to kiss their money back. Aan de hand van de verschillende hypotheekakten, dan je abi zou elkaar akte geldlening met hypotheekstelling, de kosten na ongeveer 5,5%, 3% moest gaan naar lante, dat je op een vergoeding 0,8% zou gaan naar glis, dan je op ook toe een 1,7% dat na de kosten voor een notaris schrijven, honorarium. Dat heb je ook nog BTW naar de administratiekosten. Wat acte kredithypotheek, de kosten na ongeveer 2,5% voor het dekkingsbedrag. Dus na een eerste vorm geldlening met hypotheekstelling, kosten ongeveer 5,5% voor een money, zei je Lenny. Dus in een voorbeeld zou u hanteer 5,5% voor 200.000 SAD. En in een geval voor een krediethypotheek, dat wordt 2,5% van 300.000 SAD. Dat nou een voorbeeld. We gaan nu naar een break. En baka break, dat wordt takkie over. Want toestand is we take up in een hypotheekakte. Dat je kan sabi van zijde de sanne snap drapen. Tot zo.

0: Ja unde bakana unu?
1: Fos abri da obetaki over hypotheek akte, sor verschillende hypotheek akte ju abi, faie berikende kosse, maar no wa abeng specifiek over want tu sani saie pot ina hypotheek akte srefi. Waf de bepaling na royamen, dat want taki teek bapai, dan lek fai go na notaris fo go teken dat die lena money precies zo, I moes teken ook toe dat a inschrijving ne bestam worden van hypotheek. Zodat na geliskantoren de kan trek zijn of de mensen die haal zijn door, in het vervolg van hypothecair uittrek ze voor grond, dat je neesje op hypotheek dat moren. Want er zijn die ook toe, bijvoorbeeld, if Elena money tapi ozo, dan ino kan ki bijvoorbeeld a leti fu vrucht gebruik na wan trasma over a jari. Saide ye chara dekking fu bangi in gevaar. To? Den wan hoor tumsi voor rekening na nga tumsi voor sma. Dus you moes hoor rekening so langa a afspraak e waka Elena money en in nog bapai, je moet horen schrijven naar de regel voor bang. Ook toe, je moet kan sorry dat Ibri leesit en wasa moet spij bijvoorbeeld huurwaardebelasting, dat die je paying. Want stel je voor in je paying. En bijvoorbeeld belastingkantoor en leg beslag. Tap je ook een jari. A heer situatie e kontron moro complex gi bangi. Want if bangi wan fail, dat de moes hoor rekening nang omen soort sani. Tayap ook toe op eisbaarheid. Dat wan taki, if you no hoor you srefi, na de afspraak voor bangi, in a pie update, broka a oso, je verbouw zomaar dat bangi en sabi, broko muur, enzovoorts, dan bangi kan taki van, mi one amoni in one hit, en if in a pay me, dan moet ze ring. Ook toe bijvoorbeeld, te was mano demora iginari bijvoorbeeld, dat bangi kan taki, gi ma money in one hit, maar daarom en straks ons as shiator dat die, te bangi en taki, wan overlijdensrisicoverzekering moet schroten na giden sandisi. Want if mas mano de moro, dat de nabestaande ne, worden geconfronteerd zo, nanga, je moest pay alasan direct in wanhet. Want de amoni voor verzekeringsmaatschappij, ik go eerst na bangen en if mas santa abra, baka dat alleening trek af, dan I go na de nabestaande. Efu in een hori schrijft naar de afspraak en in een pay amoni in one hit. Lek van betaki in een vorige bepaling voor opeisbaarheid. Dan bangi ab a bevoegdheid voor veel apisgron nga oso. En ook toe bangi aba leti nanga toestemming voor rechter voor zeer also nanga grong onderhands de taki. Omdat misschien adat a maniri dati e chamoro op dan tego failing. Ino mag verander san somar na oso, ino mag tek san gwe na oso. Stel je voor je begin, tek dak goed na nga son, no. I saka waarde fu apant. Dus, ino kan do ator dati. Jap ook toe, a huur bedeng, ino mag huur somar. Dan volgens a agree na nga bangin, sommige bangin etaki. Ino mag juren helemaal niet, tra bangin etaki. If you want juren, giwan yari. Sae de den wan word geconfronteerd na nga alle den soort afspraken sa e dwarsboom den leti. Verzekering, mi ben tak so am chins ook ba daarover. Maar je hebt ook toe brandverzekering. Dus, if bijvoorbeeld a oso e brong dan de money fu a brandversekering e go eers na bangi fu loss of a lening en saitana abra saitana baka dat i kan gebruik bijvoorbeeld fu begin bo wantra oso tapasere of jari natuurlijk. Uiteindelijk alla den sani sa je do i mus onthou in wa hypotheek akte nooit mag go in tegen a afspraak sai abi nanga bangi if a deso dan i ap wan probleem dan bangi kan taki van gima money in wan het en daarna mi kan fail of mi kan sering onderhands nanga toestemming voor land voor kruto bakra if in een hori sref na de afspraak mi wan tak even wan san ete omdat je jere dat furus ma etaki ai mi gimi oso lek onderpand na bangi wa, dana oso defu bangi ano deso a oso def you en if you ino hori sref na de afspraak na nga bangi en de afspraak is snap ook to in a hypotheek akte dan bangi na nga afval mag sa gi ina akte van if mene hor misref na de afspraak i mag seri to dan bangi mag fu seri if uno ben de eginari sai de you egi wan volmacht na bangi dat bangi mag handel je tan eginari alleen wan voorwaarde de dat efu ine hori sref na de afspraak fu amoni sai leni dan bangi mag fu seri me wan besroiti nanga wan tip a tip na ibri lazy te ellen wa money dan i mus denki dat sana de afspraak misa mag kon de afspraak na mi sa man pay a money sa me leni wa no poti srefi in wan sort to stand dan uiteindelijk je lasi oso dus en if you no sap wan sani aksi aksi wan deskundig persoon, aksi wan notaris kantoor, aksi. Altijd mi grandma bentaki. Aksi neem ik het doen. Dus, aksi if no sap wan sani. Mi no sap alles aan ook toe. En if mi no sap wan sani, dan me aksi. So, mi hoopu data informatie die si ben de kring dat un sabi van teme len wan money dat soort sami mus let en mi sa taki te wan tra lazy.
0: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja. Vader. Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u. Dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. Heere, dat er een keer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommige, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heer, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die

0: gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heren, de invloed, Heren, van deze vijand opereren, o Vader. De zelhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heren, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heren, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heren. U zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader. Van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heren. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heren, wanneer we kijken, o Vader, Heren, naar de stijging die er is, o Vader, Heren Jezus Christus. Heren, van de drugsgebruikers, o Vader. Dan zijn het mannen, o Vader. Heren, u heeft een plan gehad. U heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader. Om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heren, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader. Vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven geven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marijuana geest, o Vader. De jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving. Van pornografie. Van de mammongeest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o Koning. We bidden, Heren, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Jesus. Jesus. Oh. One more time.

overcomers. I overcame. I overcame.

FM. 1 Petrus 5:7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. No, mi finger komt vast.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Jealousy
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tanglambruang.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwosso of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19, vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
3: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja. Vader. Vader in hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u. Dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heren, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heren, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommigen, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heere, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere. U zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader. Van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de

0: Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heer. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marijuana geest, o Vader. De jammy geest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heer. Van alcohol, o Vader. Van verslaving, van pornografie. Van de mammongeest, o Vader. Heer, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o Koning. We bidden, Heer, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Love you one. We're body one or the back in our name for Jesus. And this now programma one boom begin. And we're body one sweet or the back in our name for calling Jesus. Love you one. Me could beg you one begging masra with taki grantani in our name for Jesus. We put the apistors our tak jabaka. We put it in your mark teka anu. And we taki grantani for ala sai dukaba nanga sai sa du moro fara. Make them both couple this the gesaken blessing the everyone the arki and Jesus wonder by the name. Amen. Lobo one, this na abos kopu, one boom begin. And one pas the naifa saling, e chara word to this geyu. So le isi e kara apostel tu. Ma fosu be kar brother asambe sweetie man brother. Alas ma be de brother. Wins fare ma be begin a kerki brother ma noi abe alaso titel. Ma kein problem darmei. Mi wan chari wan pistori fu a Efeses 6:10 wan fu den principe dibre euroko outu pe de makti euroko hebi na awortu kruturu no kruturu lobi wan. If we look for kruturu ko onsta, and kruturu anuwan obia wortu, anuwan demon wortu, kruturu de lerim of Bible eko breka wortu fu leifens gewoonte. Dat wan taki atal die taki, den singi, say kan singi na in yo tal, bepaarde Krosi sa ye weer lek benelant we weer kamsa anga kaikon bansa kosi den sa mga kai banja koto dus na krosi sa ye tay na ineki abi kaikon anga jemba kosi ya jemba dat na sa ye trowe guase fi bansa isei bere pangi teko wotak sumai taki pangi na bonu trowe pangi na anga kamsa na sansa weweri in Beneland ano pangi na abonu walis wan pleki mantaki in a weri African crossi wan defi weri African crossi dan mebuduru na Muslim weri African crossi of san lobi wan de African abi de Claydens drag Muslim abi de crossa de weri that's why you can go doro na Hindustani and Panisi and so so lazy can see me where I am Panisi MP so lazy sma kantaki non where the sun and so ma lobi wan kulturu ap kuta maka na nga leifans gewoonte mitakeng ba bapa de singi sort sa ube singi bi abi moi moi singi fosi isap sanger e singi fi kan lerwa sanina ina singi. Ma de singi man fa tenso wa libi nonu de moro hogri taki kafalik so tu wortu i kan yere na inden sing dan tak de mano singi man want wan singi man e singi fi kan leru wan sani eita singi dat na sma sa is mek singi na so ade so efu luku une leisi ma Genesis 11 da we staki toron bo van Babel bede en gajo gado panya den sma en den gona ala seifa gronta pu go libi handeling 17 tele 20 go en so da e sort aki a gado dis ne libi an in e tempo sa libi sma anu meki bikana e mek ala sani ala sma en so ma a meki a gronta pu sma ka libi panya na ina her gronta pu en lobu wang a panya di libi sma panya da kulturu kon ontstan dat wan tak a fasfasma e libi nan a makandra. Ma samsa, libisma e tja altijd por sani, hogri sani kona in bon sani. A wortu kulturu ap te maken nan a levensgewoonte, ma ook to sma meki afgoderij fu een, beka den sma itaki, efi wani teide wan libisma, im sabi kruturu, im sabi yurutu. Lobi wan, abu efi sabi yurutu, abun, maar anobun efi de basic nan a afgoderij na in kulturu. Soms ma gide libi abra. Sodanek na in a kulturu. De libi gya sandati. De linga sa de weri. De sang sa de weri. Ala den sani. Lobuan de libi gya sandati. De libi gya a kulturu. Aramban sa de weri. Bopa de krosi. En fosi. Ibem gwena para fugo was watra en so for manonu de wabi supermarket pe kan buy de material if na wa yorka watra yo wasi if na wa puku if na san da ye go buy a recept lo bo an ka falik so situasi pres fudens masuku gado dini gado fotrou gado dat de koperwika wordt de cultuur verkeerd. Omdat cultuur nu op te maken naar een poeku watra, naar jorka watra, naar disi. Cultuur op te maken naar een fasfouwe libi. Bepaarde nyansorten zouwe meki. Bepaarde kroos en zo. Dus manego atal saye tak en zo. Maar op te maken naar een was watra, was disi, was dati. Dus daarom a kerkie nu no de teken kruturu, maar kerkie de teken afgoderij na in a kruturu. Omdat libisma e tjapori kona in sani. Libisma tjapori kona in a kruturu, dat imu sabi urutu, imu wasfatra, imu guabonuma, imu gualukuman, nono yabisma de mekre krama, in godo yepianga de mundo yepianga itro libianga disanga so sma de kmo pa betlan konya ko i make money te go ye pai troello buan inego agado ye gona bose geister te igua de sot man dis na bose geister dus akruturu fu no ba you like holofa libisma musabi that in ala sansans my do wan krens de that one takina nga trawortu. Wan krens de fu akruturu, mayabi ikan abra a krens, faude na Suriname ja, teigo teidoro albina, dat na krens fu Suriname. Ma teite kwan boto abra gona abra se, da ino de na krens fu Suriname moro, idena in a krens fu Frans-Guyana. Na 60 dat wan taki a kruturu a ben krens. Ma a moment di psa a krens fu kruturu da yo doro na a krens no fu afgoderij, afgod obia dan yo taki yana u kruturu ma i de basic na nga obia omdat alasani a ben krens. In Beneland yabi a krens fu kruturu, ma yabi a krens fu obia. Dat wan taki kan tjara san abragona obia. En ala den sani dati usi outu in nentendi psa. Daarom mi, sami wan bombo de kiu na in ator di dakin, de moon e roko outu na in a over krens fu kruturu, de makti disi e roko outu. De roko fi gotro we nyan. De roko fi gotro we watra. de euroko figo do disi figo do dati lo doan trowe watra no de wan sandik mo po fugado desma e towe watagi kosama de towe watagi dede wan da de kaiden sama di dede kaba omeniari da de kardene da de trowe watra uno mbox de san fugado nanga de san fu di dibri do skruturu no de obia mar desma chari obia koina kruturu fu mexing dat mus de duidelik en willig gelovige uno go followers ma an if ye bor popo if ye bori you masala anga de sani you eri industani shall of so of iwerwa African cross of sang unogo fali an. Maar a moment di de basic nanga afgoderei bene akrutur da o remen bika alasani abiwan krens en kruturu abiwan krens en dat na asan di libis mamusap tak peidoro jano daipsa bijvoorbeeld in a Japanese kruturu abiwan sande kai jaran kepan Jaran na asi, kepan na dansi. En so yabi, aladin folku. Ok, dan asan na bambu asi dansi, mar te dengo dansi te wan pis da esi taki yapi yapi winti open bar, asi winti, tigre winti, da uno demora na kruturu, da u denona demunisa dena en soa de na Benelan tu, soa de na Industan, soa de na Aladen Sani. Na soa tori de lo biwan. Dos in ala bepaarde singi, bepaarde sani, in Benelan de singi tuka, desma i singi, obia, kromanti singi, na nga disa nga dati desa, na abito maka na nga kruturu, abito maka na nga afgoderei. Dos meka san dat de duidelige ibri wanko loofaka na nga ibri wanko de loosus matakin, Peidoro janou idoro na afkouderei. Kruturu na te maken na afkouderei. Mekasan de delo tak afkouderei na afkouderei. Kruturu abi te maken na levensgewoonte. No met no asma ko leki uit. Sma de libi wan yo dede na kruturu yo go lasif ewek. Wan soms ma ser en ziel ge afkouderei. Ge kruturu. Ma meka de delo klobi wan. Culture that make ina a buscondre we singi aleke gospel yabi awasa yabi disina so yabi understand it too moi moi singi shadike liera jamande kareri maine ikleri ke pasande kareri urte chirie bije dos ala de sandati ap te maken amai taki a tefen wan vrou en so tro libia ala de sandati da so ikan godoro ook too japanese singi punga punga Punga atiku, mi breed de mitio. Dat zo ik kan go mooi mooi singi de in Benelant ook to Sanan. De be singi mooi mooi singi. Sa ye lu kumi, ya no pa. Ma la ze mai singi ala so to dot singi no no aso sani. De san dat no bui no ma arki de no tek den dry. So de dry in a bus, da smas do in a bus. Dry ayo so man o kon dry in bus. Nang ala den presi. Dus akruturo lo biwan. Na to maka na nga afkoderei ma libis ma cha afkoderei ko ina kur no me nga sma ko leki aitiara ta gira dak na ifa taki den cha afkoderei ko ina kulturu ma kulturu na leifas ko wonta me endek jame bar odi ina name fu Jesus matra we taki grantangi ni na name fu Jesus u kona kababa kafu wan bum begin mitata Make your word to bless Allah's Madibe Arki. And we take it to the grand time for Allah's Aydu Kaba in Jesus' name. Lobo wame bar odi, te want to release you some with me now. Apostle Naifa Salen, for coming to Biggie Family, for Gado, within a new work of the work 2028, that we Gado bless you one press. Gado Biggie Lobo one, and Gado boom. Gado bless you, Ulobi Joe. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik Papa Makela. Mies.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

bent mijn God. Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Vanmorgen hebben wij als thema: uw geest heeft een perfect geheugen. En onze thematekst is gehaald uit Job 32, vers 8. Voorwaar, er is een geest in de mens en de adem van de Almachtige geeft hem inzicht. Halleluja. Heeft u wel eens mensen horen zeggen: toen ik veel jonger was, had ik een perfect geheugen. Ik kon me alles herinneren. Maar nu ik 60 ben, herinner ik me niet meer zoveel als vroeger. U moet nooit zo praten als een christen, geliefde. Want uw geheugen zit niet in uw hersenen. U moet dit goed begrijpen, lieve mensen. Uw geheugen zit niet in uw hersenen, maar in uw geest. Uw geest heeft een perfect geheugen. Hij kan zich alles herinneren. Het verhaal dat de Heer Jezus vertelde over Lazarus en een rijke man in Lucas 16, vers 19 tot 31, bewijst dat. De Bijbel zegt dat toen Lazarus stierf, de engelen hem naar Abraham's schoot droegen. Ze droegen niet zijn lichaam, maar zijn geest. De Bijbel vertelt vervolgens dat de rijke man ook stierf, begraven werd en zijn ogen opende in de hel. Zijn lichaam lag in de aarde, maar zijn geest was bij bewustzijn in de hel. In de hel kon de rijke man zien, denken en Lazarus herkennen. Hij sprak zelf en deed verzoeken. Hij vroeg Abraham om Lazarus te sturen om water voor hem te halen. Lucas 16, vers 24. Dat zegt wel iets, zeg, geliefde. Zijn hersenen waren weliswaar begraven. Maar hij had nog steeds zijn volledige geheugen. Zijn volledige bewustzijn. Zijn geest herinnerde het zich. Toen zei Abraham iets opmerkelijks. Hij zei: kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. Halleluja. Dit is in Lucas 16, vers 25, geliefde. Denk daar eens over na, lieve mensen. Hij was dood, begraven en naar de hel gegaan. Zijn hersenen bestonden niet meer, maar hem werd verteld dat hij zich alles moest herinneren. Dat betekent dat het geheugen verder reikt dan de hersenen. Het is iets van de geest, geliefde. Daarom moet u nooit zeggen: ik ben het vergeten. Nee, schrap die woorden uit uw communicatie, geliefde. De geest vergeet nooit. En u bent een geestelijk wezen. Zeg dus nooit: ik ben de laatste tijd nonchalant, vergeetachtig. Of mijn geheugen laat me in de steek. Nee, zegt u dat niet. Doe dat niet. Het maakt niet uit hoe oud u bent, geliefde. Uw geest wordt niet oud. Hij gaat niet achteruit en verliest geen vermogen. Halleluja. Uw geest is levend, alert en vol goddelijke kracht. Leef vanuit uw geest, geliefde. En geniet van zijn perfecte geheugen. Halleluja. Want u heeft de mind van Christ. Halleluja. Geliefde, we zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt: lieve Vader, dank u wel dat u mij inzicht heeft geopend in de werkelijkheid en de vermogen van mijn geest. Ik functioneer vanuit mijn geest en mijn geheugen is goed, scherp en effectief. Ik heb een goed geheugen, omdat mijn geest levend en alert is. En een perfect geheugen heeft. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met deze Rhapsody van Realiteiten. En als u het opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust het thema van de dag sturen. En dat is: uw geest heeft een perfect geheugen. Sturen naar 8646-446. Ik groet u, geliefde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen met uw harte, welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Mevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

brothers and sisters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 9 oktober 2026. Zie, de Heere, help mij. Wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, de Heere, help mij. Wie zal mij dan schuldig verklaren? Jesaja 50, vers 9. Het leerwoord. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Romeinen 8, vers 34, het gezang.

0: Dies dann sein starke Hand, die mir mit Krach umhört, en voel een nieuwe gies mijn boezem ingestort. Mijn Jezus is getrouw als moed en leer mij vallen en mij de vrees bevangt van hopeloos af te dwalen. Het is dan zijn sterke hand die mij met kracht omgort en voel een nieuwe geest mijn boezem ingestort. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
2: Wow!

Odi, Odi Happy Kids. Alasan ibung? Ja, hè? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin en deze week gaan we het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat wij verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u altijd met ons bent en dat wij altijd bij u mogen komen om met u te praten. Heer, ik vraag u Vader om ons te beschermen in alles wat wij doen. Vader, helpt u ons Vader om u gehoorzaam te zijn. Heer, vandaag bidden wij ook voor alle zieke mensen. Wilt u hen genezen? Heer, wij bidden ook voor de mensen die verdrietig zijn. Wilt u met hen zijn, dat ze weer vrolijk mogen zijn? Heer, dank u wel, Vader, dat u onze gebeden verhoort. En wij vragen en danken u in Jezus' naam. Amen. So happy kids! Gaan we de tekst doen? Ja, wie kan me vertellen waaruit de tekst die ik jullie deze week heb aangeleerd is gehaald? Ik hoor het al. Oké, jij mag me vertellen. Goed zo. De tekst is gehaald uit Efeziërs 6 vers 11. En jij mag het voor me opzeggen. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Wauw, dat hebben jullie goed gedaan hoor. Ik heb gemerkt dat jullie flink hebben geoefend. Goed zo. So happy kids. Vandaag zullen we het hebben over de wapenrusting. Het zwaard. Wie weet wat een zwaard is? Ja, goed zo. Een zwaard is een ijzeren wapen in de vorm van een stevig lang mes. Ja, ik hoor je al zeggen, het is puntig, hè? En heel erg scherp. Ja, dat klopt. En je kan daarmee snijden of steken. Het is heel erg gevaarlijk, hè? Maar de Romeinse soldaten die gebruikten het zwaard om zichzelf te beschermen door de tegenpartij, dus door hun vijand, bang te maken. En als hun vijand dat zien, dan zijn ze bang, hè? Want ze zijn bang dat ze worden gesneden of gestoken met het zwaard. Dus die Romeinse soldaten, die gebruikten dan het zwaard om eigenlijk zichzelf te beschermen. En precies zo heeft de Heere God ons ook een geestelijke wapenrusting gegeven. Het zwaard des geestes. Het zwaard des geestes is het woord. En het woord van God. En weet je, happy kids, het woord van God is scherp en het dringt door tot in ons hart. Gods woord kan ons vertroosten en voeden en ons sterk maken. Zo, maar wij mogen ook met zijn woord strijden tegen de duivel. Want in het woord van God vinden we de woorden waarmee wij de leugens kunnen afslaan. De Heilige Geest maakt ons sterk om dat te kunnen doen. Daarom is het goed om het woord van God te kennen. Ook is het goed om de Bijbelteksten te leren, zodat we later daaruit kunnen halen.
Dat maakt onze gedachten sterk. Als we in een moeilijke situatie zijn, dan kunnen we altijd daarop teruggaan. Maar natuurlijk moet je bidden. En als je bidt, heb je contact met de Heere God. En heb je een relatie met God. En jullie weten wat bidden is, hè? Ja, bidden is niets anders dan praten met de Heere God. De Heere God vertellen wat je allemaal op je hart hebt. En bidden, dat hoeft helemaal niet op een speciale plek, hoor, Happy Kids. Of op een speciale tijd. Nee, we mogen altijd bij de Heere God komen. Maakt niet uit waar we zijn, waar we op dat moment zijn. De Heere God zegt, kom tot mij. Maakt niet uit waar je bent. En we moeten niet alleen bidden wanneer het slecht met ons gaat. Nee, we moeten niet alleen bidden wanneer we het moeilijk hebben. Nee, maar ook als we blij zijn. Of als er iets speciaals is gebeurd in ons leven. De Heere God wil dat we altijd tot hem praten, dat we altijd bidden. Want de Heere God wil weten wat er in ons leven gebeurt. Hij wil een onderdeel zijn in ons leven. Tijdens het bidden, Happy Kids, mag je de Heere God alles vragen. Je mag hem alles vertellen. Je mag hem ook om advies vragen. Als je met iets zit, of als je een beslissing moet nemen, als je een keuze moet maken, dan mag je altijd bij de Heere God gaan. Vraag de Heilige Geest om hulp als je niet weet wat je moet doen. Ja, want de Heilige Geest die wil ons helpen met die wapenrusting en de strijd van de duivel. Ja, Happy Kids? Gaan we onze geestelijke wapenrusting aantrekken? 1, 2, 3. Het zwaard des geestes. Yes! 1, 2, 3. Het zwaard des geestes. Yes! So happy kids. En vanaf vandaag gaan we elke dag, elk moment wanneer er iets gebeurt in ons leven, tot de Heere God en hem vertellen. Niet alleen in moeilijke tijden, maar ook wanneer we blij zijn. Want de Heere God wil een onderdeel zijn in ons leven. Hij wil dat we hem een plaats geven in ons leven. Ja, Happy Kids? Afgesproken? Goed zo. Gaan we de tekst nog een keertje doen? Ja. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Goed zo, Happy Kids. Dat hebben jullie goed gedaan. Gaan jullie blijven oefenen? Oké, afgesproken. Zo, ik ga nu dat liedje Lees je Bijbel, bid elke dag zingen. Als je het kent, mag je meezingen. Als je het niet kent, mag je meeklappen. Let's go!

0: with double ketchup.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Hyundai is on the move. Op zaterdag 17 oktober is Pristine Car erbij tijdens de Hatrimbank Carfest Brand New Edition. Kom gezellig langs bij de Hyundai stand op het achterterrein van de IMS Mall aan de Ringweg Zuid. Van 5:30 tot 9 uur 's avonds kun je onze Hyundai's bekijken, kennis maken met ons team en profiteren van de laatste maand van onze Super Summer Sale. Dus, ben je op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Kom naar de Hatrimbank Carfest en pak jouw voordeel. Hyundai. Everyone wants to drive it.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
4: King David said, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually

Ekarabaya

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Love you one. We body one or the back in our name for Jesus. And this now proclama one boom begin. And we body one sweet or the back in our name for calling Jesus. Love you one. Me could beg you one begging master with taki grantani in our name for Jesus. We put a pistol so tak jabaka. We putting in your mark teka anu. And we taki grantani for ala sai du kaba nanga sai sa du morofara. Make them both copies the forsaken blessing the everyone the arki and Jesus wonder by the name. Amen. Lobo one, this na abos kopu one boom begin. And one pass the knife as a lane. A chara word to this girl, so let's see a car apostle too. My first be a car brother, as I'm be sweet man brother. Alas, my be the brother, which father my be begin a kerky brother, my no, ya be a lasso title. But can problem there, me? Me one chari, one pistori for a face says first thing. One of them principe dibre euroko ook to pe de makti euroko hebi na awor to kruturu. No, kruturu lobby one if we look for kruturu ko onsta en kruturu anoan obia war to anoan demon war to kruturu de lerima of Bible eko breka word fu levensgewoonte dat want taki atal die taki de singi sai kan singi na in yo tal bopade krosi sai weer lek beneland we weer kamsa anga kaikon bansa kosi de sam kai kai banja koto. Dus na cross saye tai na ineki abikai konga jemba kosi ya jemba dat na saye trowe guasi fi bansa ise ibere pangi te kwa dak smai taki pangi na bonu trowe pangi na anga kamsa na sansa weweri in Beneland ano pangi na bonu wale iswa preki man taki. In a very African cross, you want to wear African cross, then, na Muslim wear African cross of San, lobby one, the African abide the clades drag, Muslim abide the cross they wear. That's why you can go Doro, na in the Stani and Panisi and so, so let's see, you can see me wear Royal Panisi MP, so let's see, Smakantaki, no wear the San and so, ma, lobby one, Kruturu, up to mark and nga. Levensgewoonte. Met dat ik een bepaalde zingen soort zou bij zingen. Ik heb een mooi zingen voor zingen. Ik heb zanger. En zingen. Ik kan leren wat zingen in een zingen. Maar de zingen man van tenzij wat ik ben ook de moro hogere takkie. Gevaarlijk zo te worden. Ik kan hier naar in de zingen. Dan dat ik de man ook zingen man. Want wat zingen man is zingen. Fie kan leren wat sani uit te zingen. Dat na sma saïs mek zingen. Na zo ade. Zo, even luku. Une leesi ma Genesis 11. Da we staki toren bou van Babel bede. En gado panya den sma. En den go na ala seifa grond tapu go libi. Handelingen 17. De lees 20 go en zo. Da is soort taki. Agado dis ne libin an in a temple san libis manu meki. Bikana emek alasani alas main so. Ma an meki a grontap fus makalibi panya na ina her grontapu. En lobuang a panya di libis ma panya da kulturu kon ontstan dat want ak a fas fasma e libi nanga makandra. Masamsa libisma echa altijd por sani hogri sani kona in bon sani. A wortu kulturu ap te maken nanga levensgewoonte, maar ook to sma meki afgoderij voor een, beka den sma itaki, if you wani, teide wan libisma, im sabi kruturu, im sabi yurutu. Lobi wan, abu efi sabi yurutu, abun, maar ano bun efi de basic nanga afgoderij na in kulturu. Soms ma gide libi abra sodanik na in a kulturu de libi gya sandati. De linga sa de weri, de san sa de weri, ala de sani, lobuan de libi gya sandati. De libi gya a kulturu. Aramban sa de weri, bopa de krosi, en fosi, ibem gwena para fugo waswatra en so for manunu de wabi supermarket pe kan buy the material if na wayorka watra yo wasi if na wampuku if na san da ye go buy a recept lo bo anka falik sot situasi pres fudens masuku gado dini gado fotrou gado dat de koperika wordt kultuur verkeerd. Omdat kultuur nu op te maken na nga puku watra, nga yorka watra, nga disi. Kultuur op te maken na nga fasfawe libi. Bepaarde nyansortu sawe meki. Bepaarde kroos en zo. Dus manego atal saye tak en zo. Mana op te maken na nga was watra, was disi, was dati. Dus daarom a kerki nu no de teken kruturu, maar kerkie de teken afgoderij na in a kruturu. Omdat libisma e tjapori kona in sani. Libisma tjapori kona in a kruturu, dat imu sabi urutu, imu wasfatra, imu gwabonuma, imu gwalukuman, nono yabisma de mekre krama, im godo yepianga de mundo yepianga itro libianga disanga so smadek mo pa betlan konya ko make money te go ye pai troello buan inego agado ye gona bose geiste te go de sot man dis na bose geist dos akruturu fu no ba you like a holofa libisma musabi that in ala san sans my do wan krens de that wan takina nga trawortu. Wan krens de fu akruturu mayabi ikan abra a krens fau de na Suriname ja teigo teidoro albina da dat na a krens fu Suriname ma teite kwan boto abra gona abra si da ino dei na a krens fu Suriname moro i dena in a krens fu Frans Guyana na 60 dat wan taki a kruturu a ben krens ma a momen di psa a krens fu kruturu da yo doro na a krens no fu afgoderij afgod obia dan yo taki yana u kruturu ma i de basic na nga obia omdat alasani a ben krens in Beneland. Yabi a krens fu kruturu, ma yabi a krens fu obia. Dat want ak ikan tjara san abragona obia. En aladen sani dati usi outu in nentendip sa. Daarom mi, sami wan bombude ki una inatodi dakin, de moon eroko outu na in a over krens fu kruturu, de makti disi eroko outu. De roko fi gotro wenyan. De roko fi gotro we watra. de roko figo do disi figo do dati lobi wan trowe watra no de wan sandik mo po fugado desma itowe watagi kosama de towe watagi dede wan da de kaiden sama di dede kaba omeniari da de karden da de trowe watra uno mbox de san fugado nanga de san fu di dibri do skruturu no de obia mar desma chari obia koina kruturu fu mexen dat mus de duidelik en willig gelovige uno go followans ma an if ye bor popo if ye bori yu masala anga den sani yu eri industani shal of so of you were an African cross of sang unogo fali an. Maar a moment di de basic nanga afgoderei bene akrutur da wo remen bika alasani abi wan krens en kruturu abi wan krens en dat na san di libis ma musap tak peidoro jano daipsa bijvoorbeeld in a Japanese kruturu abi wan san de kai jaran kepan Jaran na asi, kepan na dansi. En so ya bi, aladin folku. Ok, dan, asan na bambu asi dansi, mar, te dengo dansi te wan pis da yesi, taki yapi yapi winti open bar, asi winti, tigre winti, da uno demoro na kruturu, da u deno na demunisa, dena, en swa de na Beneland tu, swa de na Hindustan, swa de na Aladdin Sani. Na swa tori de lobi wan. Dos in ala bepaarde singi, bepaarde sani, in Beneland de singi tuka, desma i singi, obia, kromanti singi, na nga disa nga dati desa nat na abito maka na nga kruturu, abito maka na nga afkouderei. Dus make a sand dat de duidelijk gi ibri wan geloofa ka na nga ibri wan kodeloosus matakin, Pedoro jano idoro na afkouderei. Kruturu na te maken na afkouderei. Mekasan de delo tak afkouderei na afkouderei. Kruturu abi te maken na levensgewoonte. No met no asma ko leki uit. Sma dit e libi wan yo dede na kruturu yo go lasif ewig. Wan soms ma ser en ziel ge afkouderei. Ge kruturu. Ma meka de delo klobi wan. Kultur dat mekina ina a buskondre we singi aleke gospel yabi awasa yabi disina so yabi understand tu moi moi singi shadi keliera jamande kareri maine ikleri ke pasande kareri urte chirie bije dos ala de sandati ap te maken amai taki a tefen wan frau en so tro libia ala de sandati da so ikan godoro ok tu japanese singi punga punga Punga atiku, mi breed de mitu. Dat is ook een mooi mooi singing in Beneland ook to Sanan. De bezing in mooi mooi singing. Sayelu kumi, sayelu kumi, yanopa. Maar laat hem maar singing. Alla so to dot singing. No, no, aso sunny. De sun dat no boy, no arki de nom tek den dry. Som de dry in a bus. Dat must do in a bus. Dry also man ook on dry in bus. Nang ala den pressing. Dus akruturu lobby one. Naap te maken na afkouderij, maar libis matja afkouderij koi na kruturu. No met no was ma ko leki uit jara, ta hier dat naifa taki, den tja afkouderij koi na kruturu, ma kruturu na levens gewoonte. Me eindek jame bar odi, in a neem fu Jezus, matra we taki grantangi, in a neem fu Jezus, ukona akababa ka fu wan boom begin, mitata, Make your word to bless Allah's Madibe Arki. Ewe taki dun su tron grantangi for Allah Saidu Kaba in Jesus' name. Lobo wame bar odi, te wantra lesus amit mina, apostle Naifa Salen, fu kamente bigi famiri fu gado, udena new work of fondo work 228, dape gado bless you one press. Gado bigi lobo wan, and gado boom. Gado bless you, u lobi Joe. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Leininon. Ship, ship,
1: Powerhouse Ministries International present Woman Arise Suriname met Apostel Paulette Bosman. Inner healing, wholeness, alignment en covenant. Op 30, 31 oktober en 1 november in Logos Ministries aan de Koesewijnenstraat nummer 13 in Paramaribo. De deuren gaan open om 6:30 en de start is precies om 7 uur. Met pastor Heidi Koeman, pastor Barbara Lansdorp-Lont, pastor Geraloine Lavenberg, profetesse Vanessa Rijmen Surovijoyo, pastor Ingrid Dwarkasing, pastor Eudia Emmanuel Wolf, pastor Zoda Anneke en First Lady Miriam Agena. Mis deze vrouwenconferentie niet. Woman Arise Suriname met apostel Paulette Bosman. Powerhouse Ministries International staat erachter.
2: God is calling from all nations.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, mijn geliefde luisteraars, broeders en zusters. Ik heet u van harte welkom in het programma De Morgenwijding van Hernutter. Mijn naam is zuster Renfrum Faria Ingrid en ik ben pastorale medewerker van de gemeente Groningen. Laten wij deze dag opdragen aan de Heer in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik lees u de dagwoorden voor vandaag, vrijdag 19 oktober. Het dagwoord is gehaald uit Jesaja, hoofdstuk 50, vers 9. Zie, de Heere, Heere, help mij. Wie zal mij dan schuldig verklaren? En het leerwoord uit Romeinen 8, vers 34. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. En dan hebben we een lied dat erbij hoort. Mijn Jezus is getrouw, al moet en licht mijn falen, en mij de vrees bevang, van hopeloos af te dwalen, is dan zijn sterke hand, die mij met kracht omgord, en voelt een nieuwe geest mijn boezem ingestort. Tot zover het dagwoord voor deze morgen.

Ik hou u voor de schriftlezing. Er zijn twee schriftlezingen. En de schriftlezing is gehaald uit Romeinen hoofdstuk 14, vers 20b tot en met 23. En van Romeinen hoofdstuk 15 lees ik u voor vers 1. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Tot zover het dagwoord voor deze morgen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o mijn Heer en mijn rots. Broeders, zusters, luisteraars, in dit gedeelte lezen we dat Paulus geeft hier aan dat er twee groepen waren in de gemeente. Je had een groep sterke gelovigen en dan had je ook de zwakke, de gelovigen. De sterke die zeiden, we mogen alles eten. Het is ons, we zijn vrij daarin. Maar de zwakken, die geven aan, dat mag niet. Het is zonde. En zo gingen ze met elkaar in discussie. En gegeven moment ontstond er dan een verdeeldheid onder de broeders en de zusters in de gemeente. En Paulus zegt hier, stoppen jullie met zo'n discussie. Het gaat niet om wat mag. Het gaat om, wat bouwen we op? Hoe bouw ik mijn broeder of zuster op? Vandaag in dit gedeelte kunnen we drie dingen eruit halen. Alles, niet alles wat mag, is goed. En dat we moeten leven uit geloof. En dat wij als sterken de zwakken moeten dragen. In vers 20b zegt Paulus daar wat dat alles mag. Met andere woorden, broeders en zusters, we zijn vrij.

Als christenen zijn we vrij. We mogen wel eten. En niks is onrein. Maar hier bedoelt Paulus, maar je vrijheid is niet het hoogste wat hij hier bedoelt. Liefde is het hoogste. Als u, als binnen de gemeente, u hebt misschien iets georganiseerd, de gemeente heeft iets georganiseerd, en aan het eind wordt er lekker gebarbecue. Er wordt misschien kip, varken. Er wordt misschien worst gebarbecue. En dan heb je dan misschien een broeder. Die eet natuurlijk van alles. Maar je hebt dan binnen de gemeente, zijn er pas misschien twee gezinnen die gekomen zijn, maar deze gezinnen hebben een achtergrond waar misschien varken verboden is. Ze zien het als afgod, het is geofferd. Ze zien en ze weten dat het fout is, dat het niet goed is, dat het zonde is. En broeder Harry, die zijn lekker varkensvlees en wort zit te eten naast misschien zo'n gezin. Paulus zegt hier, eet dan liever geen varkensvlees of wort of wat dan ook. Niet omdat die varkensvlees slecht is, maar omdat die zuster kostbaarder is dan je vrijheid. Daarmee bedoelt Paulus, kies voor de liefde boven je vrijheid. Want u bent vrij om te eten en misschien ook om te drinken, om muziek af te spelen. U bent vrij daarin. Maar vraag aan jezelf, wat doet mijn vrijheid met mijn broeder of zuster die misschien pas binnen de gemeente zijn gekomen en een bepaalde achtergrond hebben? Als uw vrijheid een zwakkere broeder of zuster verleidt om tegen zijn geweten in te gaan, of hem laat denken, stelt hij het geloof, stelt het geloof niks voor. Dan bent u dan als het ware een breker van het geloof, zegt Paulus. Broeders en luisteraars, en zo moet het ook zijn. We moeten ons soms de vraag stellen, wanneer we binnen de gemeente zijn, als we iets misschien in de groepsapp plaatsen, moeten we ons altijd afvragen, bouw ik hiermee op of breek ik af? Als we iets willen zeggen, of misschien wilt u een mooie kleding aantrekken, of muziek afspelen, moeten we altijd die vraag aan ons stellen, bouw ik op of breek ik af? Paulus legt de nadruk hierop. Kies voor opbouw boven genot. Opbouwen kost soms X. Het kost je misschien gelijk. Opbouwen is ook moeilijk. Je zegt, oké, ik laat het liggen voor jou. Terwijl afbreken makkelijk is. Je zou zeggen, ik heb recht erop.
Ik ben vrij. Ik mag eten wat ik wil. Maar op dat moment geeft u aanstoot. Het zal misschien de broeder of zuster irriteren. Ze zal struikelen zoals Paulus dat aangeeft. Ze wordt ontmoedigd. En ze wordt zwak. Ze valt weer in zonde. Paulus zegt ons dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij zijn verantwoordelijk voor de zwakken om ons heen. God heeft ons niet alleen gered voor onszelf, maar dat wij bouwer zijn voor anderen. In vers 23 zegt Paulus: leef uit geloof en niet uit twijfel. Met andere woorden, bedoelt Paulus hier, dit is misschien niet verkeerd en u doet het toch, dan zondig u. Want zonde is niet alleen wat u doet. Zonde is ook handelen tegen je geweten. God wil geen christenen met schuldgevoel. Hij wil kinderen die in vrede leven voor hem. Want het kan ook zo zijn, broeders en zusters. U bent op de werkvloer en u hebt collega's en ze praten over gisteravond. Hebben ze naar een nieuwe film gekeken op Netflix. En dan anderen beamen het. Dat ze het leuk vinden. Maar van binnen denkt u: ik weet niet of dit goed is voor mij. En toch kijkt u ernaar met een onrustig gevoel. Na afloop van die film gaat u naar bed en u bidt niet, want u voelt u schuldig. En daarom zegt Paulus aan ons: als u twijfelt, doe het niet. Hou je geloof voor God. Vrede in je hart is belangrijker dan meedoen. We worden opgeroepen, broeders en zusters, die sterk zijn in geloof, de zwakken te dragen. Niet dat u zegt: ik heb gelijk, maar ik ben volwassen genoeg om rekening te houden met anderen. Jezus was de sterkste, maar hij werd zwak voor ons. Hij heeft ons zwakheden gedragen tot aan het kruis. Laat het zo zijn, broeders en zusters, om niet aan onszelf te denken, onszelf niet te behagen, maar laten we juist de anderen die zwak zijn, om ze op te bouwen. In liefde. Amen. Amen.

Latur dann bitten. Vader in de hemel, in de naam van Jezus Christus komen wij voor uw aangezicht. Heer, u kent ons. U kent ons gedachtegang. U toetst de haren, harten en de nieren, o Heer. U hebt ons vrijgemaakt. De wet kan ons niet meer veroordelen. En uw woord zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Niet alle dingen zijn opbouwend. Heer, misschien hebben wij het zo gekeken, o Heer mijn God. We hebben ons broeder en zusters die zwak zijn in geloof, hebben we ze geïrriteerd dat ze weer in zonde zijn gevallen. Heer, we bidden u, vergeef ons daarvoor en geef ons die wijsheid om verder te kijken dan wat mag. Dat wij u behagen. Heer, dat wij niet

0: Het is 9 uur.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen 1 dag geschilderd is. Dit kan met Instorex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Instorex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
2: 10, 20, 30, 40.
3: Hey, Sayadu.
2: Met Terry, min dorowan parkie nomo. Na Skip's Barkie Deal. Bij ons, na Aladdin. One piece chicken, fries en sauce. Na Skip style.
4: Zrana Zani, na Skip. Na 4.

Dietrich Haddon met Mighty God hebben we, of ja, deze song is uitgekomen met het album Church on the Moon. Dat werd ergens in 2011 uitgebracht. Nou, daarmee zeggen we welkom in Shalom Easy Hours op deze vrijdag van 9 oktober 2026. Ik wens u een gezegend weekend toe. Veel luisterplezier op de radio. En tijdens de Easy Hours doen we de rustige songs vanaf 9 uur tot 10:30. En als het kan, misschien tot 11 uur. Maar u bent goed afgestemd. Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. Ik ben Leandro Matos Uwignio, uw presentator voor Shalom Easy Hours van vandaag. Nou, we gaan verder met de muziek. Want dat is wat we doen in de Easy Hours. Genieten van de rustige songs. Om u te bemoedigen, om u te inspireren. Maar ook om u gewoon tot rust te brengen. Tijdens dit uur. Live vanuit Paramaribo. Nou, we gaan naar wel bekende, een heel geliefde song. Ranch met Mi Wansan Miwang Aksi Gado. Goedemorgen. Enjoy Shalom Easy Hours.

De man die ooit American Idol kampioen werd, of winnaar. Robin Studdard met I Need an Angel. Eentje uit de oude doos. Goedemorgen voor de mensen thuis, de mensen op het werk, de mensen in het verkeer. En natuurlijk ook de mensen die ons volgen via onze website vanuit het buitenland via www.shalomsuriname.com. U mag natuurlijk ook onze app downloaden, vind je op onze website, voorlopig alleen op onze website. U krijgt wel, u wordt op de hoogte gesteld als u hem via Play Store kunt vinden. Maar nu is hij dus alleen beschikbaar via onze website. Ik geniet nog steeds van Shalom Easy Hours. Intussen 17 minuten over 9 in de Republiek Suriname. We maken nog steeds radio tot eer van Christus. Live vanuit Shalom. A daily inspiration. Not just radio. Dit is Janti. Als de oceaan haar kracht toont.

Merci Zino. When you say a thing. Ja, wat heeft de autoriteit en het gezag? Met andere woorden, wat God zegt gebeurt. En er is niets en niemand die dat kan tegenhouden of kan belemmeren. Want zijn woord heeft scheppingskracht. Hij is trouwens God, de Almachtige. Dat wil zeggen dat hij de hoogste autoriteit en het gezag is. Het is 9:58. We gaan naar zo meteen is het dead time of the year. Maar we zullen nog niet te veel erop ingaan. Geniet van For Him, Strange Way to Save the World.

Saiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

0: you know. Het is 8 minuten over 9:30 in de Republiek Suriname. U geniet nog steeds van Shalom Easy Hours. Dit is muziek van Casting Crowns. Oh my soul. Nou, voordat we verder gaan, hou ik u nog het menu voor van Eethuis Esselin voor deze vrijdag van 9 oktober 2026. Vandaag hebben we op het menu Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Heer Heri, Witte Rijs of Bogo Rijs met kip en groenten, Sebiari Moxie Alesi met gerookte kippen door, gebakken vis met oma haar speciale saus, Grietbana soep met kip en gestoofde rund. Als groenten hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Eethuis Esselin is gevestigd aan de Bonniestraat 106. Voor meer informatie mag u bellen op 458169. Dat is 458169. Tot zover het menu van Eethuis Esselin.
1: Eethuis Esselin. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonniestraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi.

0: Raisa Panoff met Mi Abba Papa. Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. Nothing but gospel here on this station, de FM 94.5. De blessings voor de mensen in het verkeer. De mensen die lekker afgestemd zijn en zich laten bemoedigen vanuit Shalom FM. 14 minuten voor 10. We zijn tot 10:30 met Shalom Easy Hours.
1: We present our bodies as a living sacrifice.
0: Dit is geen onbekende.
1: Holy and acceptable.
0: Ze draagt de naam Chevelle Franklin. Na lang weer uit met samen met Phil Thompson. Dit is We Build the Altar.

een boodschap speciaal voor zij die de heren nog niet kennen. Dat is wat we doen vanuit deze zender. We share the gospel. Ja, het evangelie van Christus. Speciaal voor zij die de heren nog niet kennen. Of ver van de heren leven. Nou, goedemorgen en nogmaals goedemorgen. Welkom als u net erbij bent. We koersen richting 10 uur. Om exact te zijn is dat 5 minuten voor 10. Morgen is een nationale vrijdag, dan is het Marondag. Ik wil hierbij de Surinaamse, de totale Surinaamse gemeenschap feliciteren. In het bijzonder de Maron gemeenschap in Suriname. Geniet van de dag, wat u morgen ook zult doen of ook van plan bent dit weekend. Nou, u hebt in elk geval de ruimte om iets leuks te doen, om quality time te hebben met uw geliefde, met uw gezin. Vooral zij die gezinnen hebben, maak daar gretig gebruik van. En het is nodig, uw gezin heeft die quality time nodig. Het is nodig dat u als gezin regelmatig dingen met elkaar doet. En ja, goed met elkaar communiceert. Nou, op weg naar 10 uur, dat is de tweede helft van Shalom Easy Hours, gaan we luisteren naar dit is Indayuru Fu Ambegi.

Een former number one song van Blanca. Een voormalige lid van Group One Crew. Ja, een groep die heel actief is geweest en grote hits heeft gescoord. Niet alleen hier bij Shalom, maar ook internationaal. Goedemorgen als u net erbij bent. Het is 4:10. En u geniet nog steeds van Shalom Easy Hours live vanuit Shalom FM. De 94.5 of www.shalomsuriname.com. U krijgt straks wederom het menu van Eethuis Esselin. Maar nu gaan we nog weer even naar een former number one song. Dit is Moses Bliss en Chandler Moore, Your Love.

0: We've done it, mogen genieten van Smokey Norval als I Still Have You. En dit is de Farmacie Building met Famous One. Terwijl ik u wederom het menu van Eethuis Esselin voorhoud. Eethuis Esselin is gevestigd aan de Bonniestraat 106. Ja. En het menu voor vandaag bestaat uit Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, Heer Heri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, Sebiari Moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, Kritbana soep met kip, gestoofde rund en als groente hebben wij vandaag kousenband, amsoi en pompoen. Alvast smakelijk eten. En natuurlijk is Eethuis Esselin gevestigd aan de Bonniestraat 106, net tegenover Indra Mayu. U bent van harte welkom bij Eethuis Esselin om dus te genieten van uw heerlijke Osso Nyang, gevestigd aan de Bonniestraat 106.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonniestraat 106, aan de overkant van Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tizzy fufossi.

Tuesday. Dat is muziek van Lauren Daigle. Brengt ons naar het moment waar we gaan afsluiten. Ik ga u groeten voor wat betreft Shalom Easy Hours voor vandaag. Vrijdag 9 oktober 2026. Ik zat eraan vanaf 9 uur met Shalom Easy Hours. Ik wens u een fijn weekend. Want na vandaag zijn we er maandag weer met een nieuwe aflevering live vanuit Shalom FM, de 94.5. Of natuurlijk wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. Het is en was mijn grote eer om u te dienen en tot eer van Christus Radio te maken vanuit deze plaats. U blijft hangen, zometeen om half 11 hebben we het programma Brief aan Suriname. Om 11 uur hebben we vooral vandaag, om 12 uur de beste chat toekomt. En dan ben ik er weer om 1 uur met de Happy Hours. Nou, geniet nog van het laatste nummer voor wat betreft Easy Hours. En dan nog verder van de radio. Bedankt voor uw aandacht. God bless you. En tot de volgende keer.

Praise Jesus Christ's name. Me bar odi ade disi serana man na eni serana kondre na nga buitenland. One blessing odi, one santa odi na eni Jesus Christ's name. We bar odi ook to na a president fu serana kondre, na nga a vice president fu serana kondre, de ministers, na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders, one santa odi na eni Jesus Christ's name. Meneng na Van Genderen Wendel en medu awroko fu an voorganger na eni serana kondre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders fu Radio Shalom na eni oso camera na nga Bijbelboskopu. Een brief aan Suriname. Lobby wang ade prins pari tide baka voor je jere da Bijbel boskopu. Alla lezi sawe taki je ontvang tjins op tjinso voor da woord to voor masra. Take you pen, nanga you papira konkros bay en kakayes arki na boskopu disi. Bikasi ade prins pari na indenten disi. Ate shatu je shide ontwikkelinge seip sara eni a grondsapu lobby wang. Dati a her grondsapu. Sapu dena eni dege a er grond sapu dena eni wan sotu spanning lobby wang and we must make esi nanga we serefi because Bible buku ler witaki we di abi Jesus Christus and we di elibina in a grond sapu disi one day a grond sapu disi ano demoro one lazy, you sabi, one for them disciple, ben taigi Jesus Christus taki yuneshi ala dem bigi kobau, nanga ala dem sot sani, and Jesus taki one day ekong, pe ala dem san disi, no demoro, lobi wang imluku sep seng bepalde kondre no de. Boom bigi kolosale kobau, e sutu panya tide dei. En na de sandisi masra Jesus ben taki de sandisi opasa na fesi fosi a bigi dei kong pe a opname ofen presi en da bakarati a krutu okrutu lobi wan minanga yu a Bible boskopu disi na special to gi minanga yu for we can understand sa God word taki and for we can take a word to for masra and charengo moro fara for we can bring in any for we can feni da pasi go miti heimal kondre da konu kondre fugado papa Yehova almakti da santa wang da bigi wang da krakti wang masra Jesus Christus asidonta pen throne pe gronzapu de e futu bagi lobi wang tide we chari upsa na in Bible buku dora genade fugado na eni abuku fu Filipensen na eni abuku fu Filipensen na eni wang Nederlands Bijbel we lees wasi na eni Filipensen 3 vers 8 en Gomorra fara lobby wang we leesi jaso na eni Filipensen 3 vers 8 askrifi voor zeker ik acht zelf alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor.

vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben en reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Lobiwang, je jere sa bijbelboeku etakja, sa askrifiwang etakijaso, de apostel, ataki, en anodor awet, ai. Kisi akrakti, maar door abribi sa aibribi na in Jezus Christus. Lobiwang. En atak wantrasani ook to. Ataki apoti alasani na wansei. Om Jezus Christus. So we take one sanan antongo Bijbel. Fukan verstaan. Moro fara. Moro dipi. Gidesma di de moro betre. Na ini asanan antongo. Da we lezi. Na ini da buku fu Filippi. Kapitaal 3. De versie. Aiti en Gomoro fara. Nogmaals. Filippi kapitaal 3, de versie IT en Gomorra fara. Ataki futru mi eshi alasani leki noti. Bika gimi amora prins parisani na fusabi Jesus Christus. Mi masra. Fu en ede mi poti ala den sani disi na wansei en mi eshiden sani dino abi warti. Kwet kweti, nomo nomo, fu mika abi Christus Jesus. En fu mika de, wananga en, anofu dimi ben e hori awet, ma fu dimi e bribi in Jesus Christus, meki mi kombung imi gado ai, na gado meki mi kombung, nanga e fu dimi e bribi. Alla san mi wani na fukon sabi Christus doro doro nanga akrakti di be meki a opo baka na dede. Mi wani futeki prati ini apina di abeng muspina nanga a dede di abeng mus dede. Da so misrefi samang opo baka na dede neleki eng. Lobi wang yeshi o dipi a sandisi ego a pisdisi lobi wang. Wanteng e kong Bible buku taki. Taki alasma o opo baka na dede. Lobiwan fasan disi o pasa. Asan disi o pasa na tapuwa wandru baris fasi aude gados refi. Di omeki taki asan disi o pasa. Aude akrakti fuda santa yeye. Di omeki taki asan disi o pasa. Ma bofos we gonna apis dati. We o leisi baka. Fanaf a begin. Pe askrifi mandisi ataki en eshi alasani leki noti lobi wang. Ala den sani na ena grond tapu disi ay shide lek noti lobi wang. Am de wang echt wang bigi sani dati we lek libisma. We kon bigi shi ala sanina in a grond sapulet noti en we poti Jesus Christus tapa fos presi au de echt wan bigi sani gi masra omdati na dat gado wani fui na tapu a fos presi lobi wang. Lobi wang minanga yu, we mus luku wi dei ala dei sa wi opo, we mus luku wi libi, we mus luku sang de tapu a fos presina en wi libi lobi wang. Omdati eni a gado ai dan gado mus de a fos presi na eni wi libi, bikas na en egiwa libi blo na en potwi na en a gron tapu disi en na en karwi en na en e lukufwi ala dei te aso

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Petters Elf Ur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang me ibarwan shwiti odi in a ning fu masra Jesus Christus. En ook to me bar odi na Radio Shalom bestuur as stichting Eretz, die na eigenaar fu radio en Shalom televisie. Radio Shalom na Shalom televisie. Me bar alla den technici die make a programma dis waka man nga uma of soso mans ma di mi kasra na mi si nyo fesi be bar ala de nyo fesi odi mi be mes a director brother me bar you one sweet odi en ook to ala de roko man sister Marlin ons nga ala tra young one de one as home master. En ook to alles maar de zorgutaki, Shalom altijd. E aba internet, e abi a radio. We poten konadoro, mikis ma, lik mikis fanada. Voor du programma na Radio Shalom. Vrouwen vandaag, oma tide, inisran antongo, ala Frida. Vanaf efuuru tenanga, 11:30. Lobiwang me baru wan shwit odi in a shwit nem fu Jesus Christus alla arki man en arki uma wispe unde in a grontapu i dena Sranan, i dena Europa, i dena America, Caribbean gebied, Afrika, altijd we vergiti Afrika, mi nom vergiten, ma alles ma dide in Afrika, strana manja ook tu, in Afrika, trawande na Kenya, trawande na Zuid-Afrika, trawande na Ghana, trawande na ome presi sauno praxeris revitak strana mande, Tanzania, numaro Togo, ya ala de presi, peden strana mande e verstaan, Atongo, Sranantongo, en ook to e arki Radio Shalom Suriname tapu internet. Lobiwan, fos mi gomoro fara, damo duan shat u begi, ma fos mi duan shat begi mi wan bari, Sister Douglas, nanga pastor Marco Saleng Daly, mi wan bar alade to dis odi, a leider voor a programma Vrouw Vandaag na Sisa Marco Saleng Daly. Me bar iwan presur to odi Sisa, me gado danga uno, Sister Douglas, me gado danga uno. Lobi wan mo go na abegi, masra mi giu gran tangi dat kide, ude jaso baka fu chara programma Vrouwen Vandaag kon na you Santa Fesi. Kon gi a publiek en gado we begi fi you lei unu. Tak ala de sansa wo tak in a programma disi. Sa yep we in we yeye libi, in a skin libi fu we. En ook to dat altijd u kan de in i kontak na ga you. Gado we begi ef sani tak in a programma. Dino kombum over. Garo yepwi fu opowis refi gi correxis. En garo mekwi opowis refi gi trawan fu gi leri en fu soru opo un praxeri moro fu shi sayuan mekwi shi. De bon fu yu ini agron tapudisi. Garo uma tide. We potena yu anumasara. We petena yu fesi garo. Fi yepunu fu chara programa. Doro asanta yeye, nanga asanta yeye, en nanga wisrefi, garo sayu jiwi dat wisataki. Tide, we put a onderwerp na inyo anu. A onderwerp fu tide ego abra meningsverschil versus interpretatieverschil. Dat want ik hier, ons ma, is die ons sani van je nation en interpretatie, dat want ik hier, te ons ma tak ons sani, dat je pot diffusa je e denki, gona ini en ik tak na dat asma tak hier. En wat er aan komt, fina soort sandati, na dat asma trak taki, en denode asem soort sani, magado alibi ap omense. Ja, lek voor een munt abitusse, na so taki, na meninga abi omenfasi, fu broken napchimone. Garo grantani, fu you in a programma disi, dat is ma kaleri, misrevi ook tu. En leer je ook te gaan in Jezus' naam. Amen.

0: Love you one, like for me baby king, but me na si sa fidele a grand galon. And me na a verzorgster voor a programma Uma Tide, vrouwen vandaag. Ja, voor moende tenang af voor de roko. We jere vrouwen vandaag in a Nederlands. Maar vrouwen vandaag voor vrede na Sranantongo. En love you one, me e bar odi. Di alla des ma di e reagier de sen a epcon mi e reagier trawa manga de taktori we ai axi me piki kong we gi garo we gi u gran tangi fdens ma di si man nanga uma e reagier en dati e givi un firi taki a blessi for you de ini de en de blessi mi di e gi a programa di si Doro yuwani masra nanga yuwani wa prisiri in me ati alte te me kombaka fudu a programa disi tide wa taki abra atori wo gebruik a woord wo meningsverschil we gebruik de Hollands woord wo ini asranang maar fawe take ini sranang tongo ini sranang we gebruik furu Woord die ik moppen uit aan Nederlands tongo en ook uit aan Ingris tongo. En dens maar de taki Portugisi tongo. We gebruik ook toe, zo lees je, we gebruik den tra tongo ook toe in die Asranan tongo. Bijvoorbeeld, wansani, die misabi ik moppen naar Azië, naar karma. Ja, karma. Dat is aan wat Hollands woord toe. And what English word, one word to the people for Asia, I say for India, in one of the tongue that, a word to that people. So, ook to today, what taki, abra, a Holland's tongue word to meanings verschil. En interpretatie verschil. Some of the word to this. Meanings verschil, that one taki, me nanga you. Abi e luku bijvoorbeeld alibi van we must kweki umchi ya once mataki once ma kataki yereno te kweki pchin imu strangi apchin imu se weeping ya so that a kisi a verstand taki a sansai do ogri an op de moro en ook to Atrafas if I'm quick keep chin to, I can whip and tad one ogri, but I'm a genuine compliment. Te adwan bunsani. Ya, tai gen, taki, asansa adudape, bun lek fai keo tai gen tak asansang adudape no bun. Ya, that na one meaning. Atra meaning kande taki, te you a quick you chin, tadwa ogri. You know, strafing. You must soaring. Give one boom for build. Taki luku. Te do DC na ogri. Ma te do DC na boom. Dap ching o te ka boom. Dang a broko nange. Ma you naf baring. You naf fome. Da tak ook tu. Te ap ching. Do one boom sani. A betre no tak next. Anders ook een vier bigi fasi. Ook al vier tak ai me do boom. Dat ook al vier tak ai do boom. Want te is oren a boom voorbeeld. In o straffing. En je prijzing. En alle de wan dat ik dat no boom schreef. Voor kwekipje voor a balans. A moe se a boom voorbeeld. En ook to ta doan. Boom sani. Ori mo voor wan da. Sap taki te in o taki next. Da boom. A woord to de kari gelijke rechten. Asrefi reti. Hey, gelijke rechten. Fu man nanga uma. Gelijke rechten. Fu man nanga uma. Hey, lobiwan. Dis na wan trana wan. Sanna gelijke rechten. Recht e kumopo. Sama wortu rechten. Dat want dat leti di de gi asrefi gi umasma nana mansma. Ok, dai abis ma di e gi a interpretasi. Tak ok, e vo maningre kan tru, mina wa umasma. Tak? Mi aba leti fu trou nana wa man. Das why tak mina wa maningre mi abi a leti fu trou nana wa uma. That this na interpretasi di ekon ini agron tapu di wide no no foral in de kondre pere kari de wester so kondre ya Europa na ngades ba de libi lek Europa that is na itaki mi na wa umasma if mi man kan te kwan tra umasma fo lip nange baita midi e lip nange ini osolek mang nanga uma. Da ego da te kwan tra uma da lip nange. Da mi aba leti lek mi masra. Fo te kwa uma fo lip nange tu. Fo like a rekte to. You aba leti fo lip nanga wa uma sma. Mi aba leti fo lip nanga wa uma sma. And abi intima relatsi lek mang e ap nange uma. Mika abe nangawa umasma, milik umasma. Dat na gelijke rechte. Isi a interpretasi verschil. Dat tra interpretasi, de go eens nanga vrouw dat hij a man etak, if mi vrouw, ka lip apwa buiten man. Misrif ka apwa buiten man tu. Da u knap u gelijk. Ama apwa buiten vrouw, milik umasma apwa buiten vrouw. A vrouw mi apwa buitenman, mi lek man ka apwa buitenman. Of, i aba interpretasi disi, taki, if once ma aba recht, fu de abi hetero relatsi, dai ka apwa homo relatsi, tak man nanga uma elibi, uba nanga uma elibi. Na sem sandati, mi betaki o interpretasi verschil en wins fa wani preka word to fugado giden you abisma di etak hey loko basra Jesus abi maningre de apostle fin na be maningre en Jesus be abi relatsi na de maningre des if mi abi relatsi na Jesus bless me too. Jesus bless me too. Dat je jere uit bepaalde sma. Mi no aba interpretatie dat. Da je on aksi mi, ma suster, dat sana je interpretatie. Mi interpretatie dit aki. Masra Jesus kon agron tapu. Gare senen kon. Fu tek ala den son lu fu unu. E was wi. Tek ala den sondu en door dat adede na kruis Jezus no be lip nanga uma in oso want abe apu wan man nanga wan pa lek voorbeeld en abe gi en libi abe kona grontapu fu sorunu fa libi leti nanga makandra en dati u abi trakti fu a santa yeyef gado fu do de wonder ya di gado edu gado na wan wonderbare gado me bribi sa a word of gado taki mant a word of gado noit do taigo taki wa man Jesus trona na de mandabe wakana en noit a word of gado takso despite kan kona interpretasi di u ap dape di verkeerd a bon interpretasi Jesus be wakana asma. Die be bribi in en de disciple. En waaronder I be abi umas mana ini. Ma be sendengo al. Fu prati awortu. Dus dati abe leerde. Fa yumu sori lobby. Abe giden ala sortu voorbeeld. Abe gida voorbeeld. Fu a barmhartige Samaritan. Abe gida voorbeeld. A vrouw die de bewani kiri. Mina de jaf. spreken. Maar met dat voor een interpretatieverschil. Voor alibi voor een man naar een oma. En alibi voor sma. Die de ego libi naar een eigen geslacht. En je libi naar een trageslacht. Want de vindt dat abu. Want dat zo de poere. A bon poere dat ik gado giwi. A tijgi denk dat ik go. En vermenigvuldig je schreef. Zolang je een man vermenigvuldig je schreef. Ja. En dat is dat je een man naar een oma. Een man vermenigvuldig. Jona na uma dati. Daro no gido wantra opdag. Taki no vermenigvuldig yusrevi. Daro wortu taigu ook tu taki. Wans ma di no mekip chi abi morop chi. Want you have ome ways chin. You have ome chin de suku ouders. Dat garo ni ebribi taki. Garo potisma. Dat if den tu no mekip chi. De sorgu moro furup chi. Moro lekterebe abi de egip chi. Ja, lobbywan, make u tek wan pauze. En luku interpretatie. Die kan broko a relatie voor wie na nga gado. Make u tek a juiste interpretatie. A juiste fasi voor puru. Mi tek alibi di gado jiwi na gronta puja. Lek man na nga uma. Make u tek a forbe tak karo be meki wan Eva. A make wan Adam. En dat ik ugo, dat ik heb je. Dat ik nog een enkele opdracht. Zolang het toesma de makandra, de libi in osso, de moest me heb je man na na uma, apotwina gronta podisi. Soma di apu antra interpretasi, watra fasi fupure. Ika ep mi, mano me shitaki, ayuru doro, ayurepsa snel, ayuru doro fugitep. Ja, a juro doro voor die tip. En mi lop die tip. Mi lop die tip. Voor mus libi gusontu. Giwita mara. Bekusa libi langa. Nanga gusontu. Ini agronta pudisi. Wan garo poti alla den bong nanga de fructu. Voor giwi gusontu libi self adotti. Peye wakanen tapu. Mojuan tip dis maler mi tu. En di misrefi edu. Metaigu taki. So temenju tip misrefi edueng. If mi no duen motaigu nu tu. A tip a te taki. A moro bun fu yu waka nanga soso futu. Ini grasi. If hi ap grasi na iprasi. Ap doti na iprasi. A moro betre. Fi yu no poti stong na yu prasi. Liba doti da pe want isabi a doti e yep you den sen with you for make de relax want sang di no boom in your skin a doti e harem puru so that your skin e cream and mi kan tak fu dat you want one tip de taki if once ma drink I kramatson tek toko toko di cream eh di no ap forgive na ini di no ap no one chemicalia na ini. Te ka krin toko toko dati. Je me ka suari. Ja natuurlijk je pote in watra. Dai hari ala vergif puru. Dai pura gif uit as masking. Ja, dus jabi adoti di garo mekja. Guson to giwi. Dus daarom meki a tip de taki. If I maf waka so so futu tap you prasi. Krime moi so dat batra no kotju. En if he af grazi sorgu tak altijd akring makano suchu isabi wat. I was maka tak makade dape toch sister. Nee, makade dape ya. Ma sorgu taki ye ap wang prasi pe a felt. Look for the bang e prena football felt. En wat tra tip miere ook tu taki leer. Moro guzontu. Moro den tra plastic susu diwe bai e weri. Ja, alleen en niet naar de grond en haar energie. Boe energie voor puro geef en make you senwe relax. Mi e waka so so futu. So lana mi de in mi oso. So ze puro na mi futu en me waka na nga so futu. Saptak te me go was mi futu. Je bosroi futu ngoi kri in a doti bedi na nga a stof. Ja, dus lebiwan, dat na a tip. mi o leis boro Abraham, ma fur leisi, mi e waka e me fir shuti te me waka nanga so futu. Ma natuurlijk me weer slipper, if mo ga sreti mo weer slipper to, ma tem dora osok ba me waka nanga so futu. En a gezondheid for you, o rekening nanga, gado, no be mek Adam nanga Eva, nanga slippers, te be waka veilig tapadoti. Ja, may God bless you. Love you one last sunny mo gimme number. Ja, mi number na plus 3 3 2 0 9 0 6 8 5 8 5. Dat dan nummer voor zuster Fidelia Grand Galon. May God bless you nu.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Een zoon van God. Laat ik voor alle duidelijkheid stellen dat het woord zoon hier niets heeft te maken met mannelijk of vrouwelijk. Een zoon van God is een geestelijke staat. Amen. Dus vrouwen kunnen ook zonen God zijn. Sterker nog, ook vrouwen moeten zonen Gods worden. Het is heel interessant wat we gaan zien vandaag. En weet u waarom? Eigenlijk zijn we geschapen voor de eeuwigheid. Hè? We zijn hier tijdelijk om klaargemaakt te worden voor de eeuwigheid. Hoort u me? Tijdelijk. Op Gods klok zijn we tijdelijk hier, voor een korte tijd. Want de eeuwigheid is niet te meten. Ons menselijk verstand kan het niet begrijpen, maar feit is, er komt de eeuwigheid. Het is belangrijk dat u, als u God gehoorzaamt, deel hebt aan de eeuwigheid met God. En de andere kant is dat u de eeuwigheid niet deelt met God, maar met de Satan. Het is geen tussenweg. Maar dat wist u al, toch? Oké, maar dan hoort u het weer. Oké, ik wil even met u gaan kijken naar een tekst waar Jezus eigenlijk iets uitlegt. En ik denk dat het belangrijk is om het vanavond even te horen, zodat u begrijpt dat in de eeuwigheid trouwen mensen niet, ze krijgen geen kinderen. De eeuwigheid is er geen man en geen vrouw. Matteüs 22 vers 30. Ik wil het even uitleggen, omdat we moeten begrijpen waar dit hele concept van de Zoon Gods inhoudt. Zodat we kunnen begrijpen wat God van ons verwacht en wat we moeten doen om inderdaad te worden een Zoon Gods. Matteüs 22 vers 30. En dan zie je de discussie tussen de Heer Jezus en een paar fariseeën. Ze vinden, ja, als een man met 5 vrouwen heeft geleefd, ik overdrijf een beetje, met welke vrouw is hij dan in de eeuwigheid? En antwoordt Jezus, Matteüs 22 vers 30, zijn we daar? Ja, dan ga ik het even lezen. Matteüs 22 vers 30, heeft u dat ook? Even snel lezen, want er is iets aan de hand daarachter, denk ik. Glorie. Jezus zegt, Laten we toch wel vanaf vers 28 lezen. Want ik moet het in context lezen, zodat u gaat begrijpen waarom het zo belangrijk is om dit te vatten. Van wie van de 7 zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want die man had... Nee, ik jok hoor, andersom. Die vrouw heeft met 7 mannen getrouwd. Heb ik het goed? Ja hoor. Vermoeiend, maar goed. Pardon? Oké. Wiens vrouw zal zij dan zijn bij de opstanding? Alle 7 mannen zijn maar getrouwd geweest met haar. 29. En Jezus gaf hen ten antwoord, blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Dat laatste is ook het belangrijkste. Macht van God ken je evenmin. Vers 30. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkd. Ze zijn als engelen in de hemel. Heb je? Eigenlijk is dat man-vrouw ding voor de voortplanting. Op de aarde plant je je voort, maar in de hemel niet meer. Is het duidelijk? Hou van dit stuk, want het is heel belangrijk om te begrijpen waar we naartoe gaan. Goed. Gods oorspronkelijke plan met de mens, toen hij hem schiep, was dat die mens zou zijn een replica, een kopie van hem. Dat lezen we in Genesis 1, toch? 26, eventjes voor de zekerheid, voor zij die het niet weten, daar staat. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Dus die mensen die God heeft geschapen, zijn als God. Nederlands, toch? Dus dat betekent, ze zijn een replica, een kopie van God. Dat was Adam. En dan, wanneer we het geslachtsregister van Jezus lezen in Lucas 3, vers 23 tot en met 38, we gaan alleen het laatste stuk lezen, dan merken wij al gauw op dat aan het einde van het register Adam wordt genoemd de Zoon van God. Lucas 3, vers 38. Lucas 3, vers 38. Het is belangrijk dat we dit gaan begrijpen. Hè? Ik heb het een week geleden, er staat hier, Zoon van Enos, Zoon van Seth, Zoon van Adam, de Zoon van God. Oké. Nu, Adam, hij messed up. Ja toch? Het is niet gehoorzaam geweest aan God. Dus dat plan is even geparkeerd. Laat me het zo zeggen. Vanavond gaan we eye-opener krijgen om te kunnen verstaan wat Gods reddingsplan met de mensheid eigenlijk inhoudt. Om het zo te zeggen, Adam heeft het niet gehaald om het zoonschap van de vader te openbaren. Je messed up, om het zo te zeggen. Maar toen kwam de Zoon van God. Wie is dat? Hij kwam om de zaak te herstellen. En op twee plaatsen in de Bijbel kunnen wij lezen dat de Vader vanuit de hemel bekend maakt dat Yeshua zijn zoon is, de geliefde, in wie hij een welbehagen heeft. Het woord welbehagen betekent, God is blij met hem. We lezen dit voor de eerste keer in Matthäus 3, vers 17. Ik wil het met u delen vanavond, dat u weet waar het staat geschreven. Aan het begin van Jezus zijn bediening, zien we dat? Hier begint zijn bediening, toch? Ja, toch? Oké. Oké, dat is de eerste keer. En de tweede keer is bij de transfiguratie. Matthäus 17, vers 5. Vanavond is het onderwerp de zoon, het zoonschap Gods, laat me het zo noemen. De tweede keer is dus Matthäus 17, vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie een stem uit de wolk zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar nu voegt de Heere God 3 woorden toe aan die zin. Woord naar hem. En deze 3 mannen waren de innercirkel van Jezus. Dus zij moesten verstaan door de Vader wie Jezus is. Niet zomaar een man. Hij vertegenwoordigde het plan en de persoon van de Vader op aarde. Omdat hij is de Zoon van God. Het woord Zoon van God moeten we eigenlijk zien als DNA. Oké? Mijn vader zijn roepnaam was Boytje. Ik ben een Zoon van God, ik heb zijn DNA. Vul maar in voor jullie zelf. Ja, je draagt het DNA van je vader. Je hebt eigenschappen van je vader. Bij God is het zo, omdat wanneer mensen geestelijk geboren worden, hebben ze geen moeder. Dus de volle DNA van de vader is in hun. Iemand kan me volgen? Dat is heavy om dat te verstaan. Dus Jezus was met Johannes, Jacobus en Petrus. En deze 3 moesten uit de hemel een openbaring over niet alleen dat Yeshua de Zoon van God was, maar ook dat ze naar hem moesten luisteren. Hij zou instructies geven, hij zou onderwijs geven, zodat ze gaan verstaan wat het betekent om een zoon van God te zijn. Want als je Jezus zijn bediening bestudeert, merk je dat hij altijd zegt, jullie moeten worden als ik. Is dat zo? Dat bekende vers, Matthäus 14, vers 12, waar Jezus zegt, wie in mij gelooft, lees, u mij gehoorzaam. Dezelfde werken die ik doe, zal je ook doen. Dus onze meetlat is de persoon van Jezus, van Yeshua. Zo moeten we worden. Het is geen hoogmoed, Dat is het plan van God. Gaan we zo meteen zien. En dit is het waar het om gaat bij het evangelie. Jezus is de Zoon van God. En hij leert dat we hem moeten volgen. En dat we dezelfde dingen moeten doen die hij heeft gedaan. En op een gegeven moment zegt Jezus iets bijzonders. In Johannes 14 vers 3. Omdat hij moest steeds die mensen eraan herinneren. Luister, het gaat niet om wat hier op aarde gebeurt. Het gaat erom wat gaat er in de eeuwigheid gebeuren. En ik denk dat wij ons moeten gaan beoefenen om dat te verstaan. Johannes 14 vers 1, 2 en 3. Daar zegt hij iets. Om eigenlijk die mensen wakker te schudden van luister. Het gaat niet om wat hier gebeurt hoor. 1. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Dat is het plan van God, dat we zullen zijn waar hij is. Love it. We moeten dus worden zonen van God. En voor hem is het zo belangrijk dat we zonen Gods worden. En dan gaan we naar een tekst in Romeinen 8. De laatste tijd, hier is de tekst me erg bezig. En dan ga je eerlijk zeggen, als ik vers 18 en 19 las, had ik nu blijkt een verkeerd idee. Mag ik met u delen. Vers 18 zegt, Paulus schrijft, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid dat over ons geopenbaard zal worden. Zometeen gaan we kijken naar die heerlijkheid. Oké. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Wat betekent dat? Dat mensen die God heeft voorbestemd, zullen zijn een zoon Gods. Net zoals Adam een zoon Gods was in het begin, en Jezus een zoon Gods is. Dus het pad dat we moeten afleggen wanneer we tot geloof komen, is om uiteindelijk te worden zonen van God. Niet gewoon een kind God, een zoon van God. Die replica van Jezus, die een replica is van de Vader. Zullen jullie me volgen? Okay. We gaan naar dat stukje uit Romeinen 8, waar we ze allemaal zo goed kennen, vanaf vers 28. Laat ik met u lezen. Want in dat stukje lezen we een aantal fasen waar we doorheen gaan. Vers 28. En dan later komen we terug naar vers 14 van Romeinen 8 om uit te leggen hoe we daar komen. Je kunt me volgen? Vers 28. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft wanneer, voordat hij de aarde schiep, had hij in zijn hart voorgenomen. Er gaat een jonge man geboren worden. Hij gaat Ricardo Durham eten. En hij gaat mijn zoon worden. En voor pastor Ricardo mag je eigen naam invullen. Dus iedereen die geroepen is, die hier zit. En die ervan overtuigd is dat God je heeft geroepen om te dienen. Moet weten dat God een weg voor jou heeft gemaakt. En het einde van die weg is dat je bent kopieconform Jezus. Maar die weg gaat dat niet altijd over rozen. The good, the bad, maar al die dingen die in je leven gebeuren, leiden naar dat punt dat je wordt als hij. En ik heb goed nieuws voor u. Voor die mensen die denken dat Jezus dienen makkelijk is, en zonder vallen en opstaan gaat, is niet waar. Er staat in Hebreeën 5, staat er een uitleg. Toen ik het voor de eerste keer las, was ik onder de indruk ervan. Vanaf vers 7 en 8. Dus u moet goed begrijpen, alles wat u meemaakt draagt bij aan het plan van God dat u wordt als hij. Het idee dat als je tot geloof komt dat alles makkelijk wordt, is niet conform de Bijbel. Dus laten we dat ding vergeten, is niet waar. Jezus zegt, Paulus zegt, en ieder die godvruchtig wil leven zal vervolgd worden. Jezus zegt, in de wereld leidt gij veel verdrukking. Verdrukking betekent pijn, moeilijke momenten. Maar hij zegt, houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En als hij het heeft overwonnen, en we zijn als hij, gaan we het ook overwinnen. Yes? We gaan lezen vanaf vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, Jezus, Yeshua, gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem. Hier is hem de Vader, die hem, Yeshua, uit de dood kon redden. Nu, wanneer heb je gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen? Wanneer je het moeilijk hebt, toch? Als het moeilijk hebt, Heer, help mij. Of ben ik de enige die dat bidt? Wanneer het moeilijk wordt. En guess what, het wordt vaak moeilijk. Ik zeg, het wordt vaak moeilijk. Want die tegenstander van ons, die wil niet hebben dat we dat zoonschap bereiken. Dus we zullen er alles aan doen om obstakels op je weg te brengen dat je opgeeft. Hoort u mee? Maar wij geven niet op. Ik zeg, wij geven niet op. We geven niet op. En dan gaat hij verder. En dan zegt er, vers 8 zegt, dit vind ik zo mooi. En heeft hij, hoewel hij de zoon was, I love this, de gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij heeft geleden. Dus de zoon heeft de gehoorzaamheid om te komen op die plek van die volheid in God. Hij heeft moeten lijden. En lijden is hier niet zijn zweepslag hoor, bij de voorstierp. Nee, het zijn die dingen die we meemaken die niet fijn zijn. Verraad, teleurstelling, verwerping, afwijzing, leugens, wanneer mensen een tjoetja voor je zetten. Dat lijden bedoelt het woord. Maar het mooie is, het geldt voor ons ook, daardoor dat gebed, die smekingen, onder sterk geroep en tranen, dat verhoort de Vader altijd. Want het is zijn wil dat we dat zoonschap bereiken. Heavy. Dus dat idee wat we vroeger hadden van, neem Jezus aan, dan ben je gered. Is niet helemaal waar. Je moet een weg gaan. En dat is een weg die alleen voor moedige mensen kunnen die weg gaan. Slappelingen, geven op. Maar Jezus zegt geen slappelingen. Je kan me volgen. Oké, okay. I love this. Oké, okay. Nu is het worden als een zoon God zo belangrijk voor de Heere, Vader, God, Yahweh, dat hij wacht op ons om die volheid te bereiken voordat hij verder gaat met zijn schepping. Hij is nog niet klaar met scheppen, wisten jullie dat? Ah, er komt namelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hey, dit is mooi. En we hebben dat wij deel hebben. We gaan het zien. We gaan het zien. Er is een voorbeeld uit de Bijbel. In het boek Job. Dus de Bijbel is zo geweldig. Dat alles wat je wil weten vind je daar. Dus. Ik ben erg enthousiast vanavond. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. We gaan het boek Job. Glory. Gaan we lezen, Job 38 gaan we lezen. Ik denk, hoe meer ik het lees, hoe meer inzicht ik krijg erin, hoe blijer het me maakt. Dus in hoofdstuk 38 van Job gaat de Heere vertellen aan Job hoe de schepping heeft plaatsgevonden. Kijk, de Heere maakt een film voor film bestaat. De Heere maakt echo voor echo bestond. Psalm 139 is een echo van God om te laten zien hoe een mens groeit in die moedersbuik. Maar ik wil alleen maar aangeven dat God heeft voor alles gezorgd, broeder en zuster. Als je iets wil weten, ga de Bijbel lezen. Oké, ga met u lezen even. Job 38. Dus hier spreekt de Heer tot Job. Hij zegt, wie is er toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Met andere woorden, wat God heeft gepland, kunnen we niet vatten. Ons verstand is ontoereikend om het te vatten. Want dan gaat de Heer uitleggen, gedetailleerd, hoe die schepping heeft plaatsgevonden. Hij zegt, God nu, als een man u lendenen, dan wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Dus de Heere dacht Job uit. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel mij nou, als je dat inzicht hebt. Wie heeft de afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft haar op het meetsnoer gespannen? Over haar het meetsnoer gespannen. Waarop zijn pijlen zijn neergelaten. En wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten. En de zonen Gods jubelden. Stop. Aha, je wordt het spannend. Zonen Gods in het Oude Testament zijn geen mensen, zijn engelen. In het Nieuwe Testament zijn zonen Gods, u en ik. Dus al moeten we dit zoonschap niet bereiken om ons, we houden eigenlijk God op als we dralen. Want de Bijbel zegt, hij wacht totdat wij die volledige openbaring van de Zoon God zijn geworden, zodat hij verder kan gaan met die schepping. We gaan naar Petrus. Oh, glorie. 2 Petrus 3. Voor u het nooit heeft gelezen. De Bijbel geeft duidelijk aan wat er gaat gebeuren met wat we nu zien. De sterren, de zon, de maan, maar ook de aarde en alles wat erop is. Alles gaat verbranden. 2 Petrus 3 vanaf vers 10. Zometeen gaan we naar Romeinen 8 om te begrijpen. Want Paulus schrijft dat de huidige aarde is onderworpen aan vruchteloosheid. Dus het heeft geen waarde in de eeuwigheid. Ah, hey, heavy. Ik vraag een beetje moeilijk vanavond, hoor. Okay. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Het andere wat mensen hebben gedaan, zal je zien. Nu gaat hij verder. 11. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in de heilige wandel in Gods vrucht. Dus hier worden we opgeroepen om serieus werk te maken van onze heilige wandel in Gods vrucht. Dat betekent leven voor God. Vers 12. Vol verwachting moeten wij ons spoeden naar de komst van de dag God. Dus eigenlijk moet onze verwachting zijn, broeders en zus, moeten verlangen naar de dag waarop God komt om dit te doen. Dat moet ons leven zijn. Naar de dag, komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Dus dit is voor mensen niet te begrijpen wat gaat gebeuren. Want als die mannen de ruimte ingaan, zie je de aarde zo klein. En dat gaat allemaal verbranden. Zo groot is God. Maar niet alleen, hij gaat een nieuwe scheppen. Vers 13. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat is weggelegd voor de zonen Gods. Man en vrouw. Iemand, you follow me? Oké, nu is de vraag, hoe worden we zonen Gods? Heel interessant. Dat is duidelijk tot nu toe, toch? Dus onze toekomst is niet, of ons eindpunt is niet, weet je wat je cru zeggen? Voor mensen die veel geld hebben, dat je gaat wonen in Spanje, in een mooi groot huis bij de zee, dat is niet het einde. Het einde is wanneer Jezus komt. Wanneer de dag des Heren komt. Dat is het einde en het begin van die eeuwigheid. En we zijn geschapen daarvoor. Hoort me niet. Romeinen 8. We gaan praten over het zoonschap. Ik wil u laten zien dat het woord wordt gebruikt met een bijzondere bedoeling. We gaan lezen even vers 14. van Romeinen 8. Dan gaan we verder, dan komen we uit helemaal bij vers 30. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Er staat niet kinderen Gods, er staat zonen Gods. Zie je het verschil? En dan gaat hij verder in 15. Maar je hebt niet ontvangen een geest van slavernij, opnieuw te vrezen. Maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Het echte zoonschap. En door dat zoonschap kan je zeggen, Abba, Vader. Goed. We gaan toch even naar 18 weer. Want ik heb uitgelegd dat die weg is niet over een, gaat die over rozen. En we hebben gelezen net, wat voor Jezus geldt, ook voor ons. Je gaat lijden. Ja of nee? Dus daarom legt Paulus uit, en dat vind ik zo mooi. Hij zegt, dat lijden van nu weegt niet op tegen die heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Dus dat lijden is even. Op Gods tijdlijn is het even. Tijd voor je wat 80 jaar. Heb je 80 jaar geleden? Maar die eeuwigheid heeft geen einde. En? We gaan verder. Niet opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen, dus die schepping, gaan we zo meteen zien, wacht op ons van wanneer worden die zonen Gods openbaard, zodat we in die nieuwe schepping terecht kunnen komen. Iemand volg me. Dan wat is die schepping? Heb je gezegd de zon, de maan, de sterren, de aarde? Dat is schepping. Schepping is hier geen mensen, hè? Aan zouden staan schepsels. Ik dacht vroeger dat het mensen waren, maar het is niet waar. Want dan gaan we later die uitleg krijgen. Want wat zegt hij? 20. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan heeft onderworpen. In hopen echter dat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid bevrijd zal worden. Tot de vrijheid, halleluja, van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in aanhaald delen zucht en in barensnood is. Dus die schepping wacht erop. Wacht op u en mij om dat zoonschap te bereiken, zodat God verder kan gaan. Are you with me? Stil, hakelijk stil. Ga ik te snel? Ga ik te snel? Oké. En niet alleen zij, de schepping, maar ook wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is het zoonschap? De verlossing van ons lichaam. Je kan pas zoon worden wanneer je van dit lichaam verlost bent en het hemelse lichaam hebt aangedaan. Is dat duidelijk?
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ja. Ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Jazz. Jazz Night at Orchid, a Saturday you don't want to miss. On Saturday, October 17th, be part of another edition of Jazz Night at Orchid. From 7 to 10 p.m., enjoy delightful jazz sounds, delicious cocktails and drinks, and exquisite bites. All locals, don't forget your 10% local discount. For reservations, call 1962. Jazz Night at Orchid, something you don't want to miss.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee,
1: maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met daily inspiration, not just radio.

0: En van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik ben Leandro Martos Suigno en ik mag u verwelkomen op deze vrijdag van 9 oktober 2026. We luiden het weekend in. We doen een Marondag editie, want morgen is de Nationale Vrijdag in verband met Marondag. En het is weekend, dus reden genoeg om erbij te komen. En de grootste reden is dat Jezus leeft. En dat hij van ons houdt. En dat is waar we van gaan getuigen. Dat is de boodschap die we delen. En de reden waarom we radio maken. Dus welkom erbij. We gaan van start met de Happy Hours. En ik heet u van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Yeah, man.
2: Goedemiddag.
3: This is Inspiration FM.
1: Yeah, man.

Nee, we zijn nog lang niet thuis. We zijn onderweg naar huis. Nou, waka we waka op Sagron Tapu. Pudoro ozo. In elk geval, welkom erbij. Het is de Happy Hours live on air. En in verband met Marondag morgen. Dat doen we het weet je, Maron stijl. Moet kunnen, want Wasrana maar eenmaal. Een land met verschillende culturen, verschillende rassen, verschillende talen. De lijnen die staan open, dus voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. We feliciteren alle jarigen. Allah dus massa, abwa sanfu. Voor vier. De anniversaries. Maar natuurlijk ook de Surinaamse gemeenschap gefeliciteerd. Het is goed om even stil te staan bij dit soort momenten. Maar in het bijzonder de Maron-gemeenschap in Suriname. Ja, en als je kijkt wat er om ons heen gebeurt, dan... dan is het goed als we elkaar waarderen. Als we met, in eenheid met elkaar weten te leven. Maar dit is in elk geval de Happy Hours live op de radio. De lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio. Dat mag op 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je stuurt een app naar 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Mag tot 2 uur. Om 2 uur gaan we naar de pokoes. We doen eerst de reclamebreak. En daarna mag je gaan genieten van de playlist. Dus welkom en een fijn weekend aan u allen toegewenst. De mensen die werken, werk prettig. De mensen die in het verkeer zijn, doe het voorzichtig. Maar als je geniet van de radio, enjoy it. Geniet van de zegen en de inspiratie. De Heer is in ons midden. En waar Jezus is, daar is leven en overvloed. En dat is wat we getuigen. Dat is wat we delen. Mek des madine bribi en arki shalom. Mek des abitak wankado de.

0: U mag bellen of appen op de tonen van Odile. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook de families van Radio Shalom. De blessings, mijn felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. En voor de zieke beterschap. Romeinen 12 vers 2. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Amen. Graag dat lied afdraaien. The favor of God. Ik bestem het voor alle luisteraars. Fijn weekend. Many thanks and the blessings. Met de happy hours. Goedemiddag. Hallo. Ja, God zegen aan u. Uiteindelijk moeten we het accepteren. Maar het is niet zo leuk dat mensen je oor neerleggen, hoor. We gaan ervan uit dat het per ongeluk is gebeurd. Maar als u het bewust doet, mogen de heren u rijkelijk zegenen. U bent in elk geval tot 2 uur in de gelegenheid om radio met ons te maken. En te getuigen van de levende God. That is what we do. We represent His kingdom. It's all about the Lord of Lords and the King of Kings here on the station. So welcome and enjoy it. Dan groetjes voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Ja, onze luisteraars daar. Laat weten van waaruit je geniet. Waar je de zegen mag ervaren. Ja, uw aanwezigheid is een zegen. Dus kom er gewoon bij. Wat u ook van plan bent dit weekend en waar u ook naartoe gaat, doe het rustig aan. Wees voorzichtig. Je mag go ontspannen zo. Maar hou rekening met God. Zolang je rekening met God houdt, dan komt het goed. Maar het is ook de bedoeling om een beetje te genieten, hoor. God wil dat je geniet. God wil dat je het beste van het leven hebt. Je mag ook gaan ontspannen. Hij heeft je die gaven en die talenten gegeven. Maar alleen moeten we ervoor waken dat we niet buiten de... Zou je kunnen zeggen buiten de boeg gaan. Buiten de regels leven. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ja, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, wie hebben we aan de lijn? Hallo. Heb ik iemand aan de lijn?
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ja, goedemiddag. We horen u. Hoor je mij?
1: Hallo, goeiemiddag.
0: Ja, mensen, als u belt naar de studio, zorg ervoor dat uw radio aanzit en dat u me hoort via de radio. Anders gaan we niet kunnen communiceren. Nogmaals, mensen, als u belt naar de vaste lijn, dat is 422650. Zorg ervoor dat uw radio aanzit. Anders gaat u mij niet horen met de studio. Hallo, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, bless you, brada. Welkom in de uitzending.
2: Ik wilde graag iedereen groeten en een plaatje aanvragen van... Ik weet niet hoe de dame heet, maar Inda Yurufu Ambegi.
0: Inda Yurufu Ambegi staat genoteerd.
2: En nog wat. Ik heb mijn pendrive verlegd op de vijand die ik genomen. Ik wilde graag het nummer hebben van broeder Waakzaam als u die heet.
0: Zo, dan moet u naar de administratie bellen. Ik denk dat zij u het best daarin kunnen helpen. Of daarmee kunnen helpen.
2: U gaat me door voor mijn afspraak met nummer
0: 422-630 in plaats van die 5 en 3.
2: Pardon?
0: 422-630.
2: Oké, goed.
0: Abo?
2: Ja.
0: Bless you.
2: Thank you.
0: Nogmaals, als u belt naar de vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio een beetje aanzit. Zodat u mij hoort via de radio, want u gaat mij niet horen via de telefoon. Zo niet moet u bellen via WhatsApp. En dan, daar moet het wel lukken, ja. Dus ik hoop dat die zuster die daarnet probeerde te bellen. Ja, het lukte even niet, maar het kan, weet je, wanneer je niet weet hoe bepaalde dingen zijn, dan moet je het nog aanleren, toch? En dan moeten we geduld hebben met elkaar. Morgen is 10 oktober. Dat is een nationale vrijdag in Paramaribo, in Suriname. Niet alleen Paramaribo, maar heel Suriname. In verband met Marondag. Vandaar dat we dus tijdens deze editie van de Happy Hours alleen maar Alkaanse en Saramakaanse nummers afdraaien. Moet kunnen. 15 minuten over 1. De lijnen die staan open, mensen. De nummers waarop je mag bellen is 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Met de studio, goedemiddag. Hallo. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
3: Hallo.
0: Ja, hallo. Hoort u mij? Hallo.

0: Ashwiti Nefugadu. Ja, overkondig het overal. Dat is waarom we eenmaal 24 uur gospel doen via deze zender. Is om deze heerlijke naam te verkondigen aan de ganse schepping. Mek alles masabi sumana ing. Roya Denda met Ashwiti Nefugadu. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Nogmaals mensen, als u ervoor kiest om naar het kantoornummer te bellen of de studionummer, dat is de vaste lijn 422650. Zorg ervoor dat uw radio aanzit en dat u mij hoort via de radio. Want als u belt zonder dat u mij hoort via de radio, gaat u mij niet horen. Gaan we niet kunnen communiceren. Want u gaat mij niet horen via de telefoon. De bedoeling is dat u luistert via de radio als u belt via de vaste lijn. Zo niet gewoon bellen via ons WhatsApp-nummer. Daar hebben we wel gewoon direct verbinding. Dan weet u dat. Maar u bent welkom. Ik vind het jammer dat het zo aan toe gaat hoor. We hebben al twee bellers gemist. Blessings bro, lobby. Kom van prinses Joshua. Vanuit Frans-Guyana, no? De groetjes daar en welkom, welkom, Sisa. Trouw ik in midden, dat weer. Volgend week, ja, moet ik draaien op een huwelijk. Hopelijk, wie weet, ontmoeten we elkaar daar nog. Blessings met de studio.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, Marlon, welkom in de uitzending.
1: Ik wens ieder alvast een prettig weekend.
0: Ja.
1: En ik vraag dit lied aan van Tuleman Tamara.
0: Tamara staat voor jou genoteerd.
1: En voor degene die juist de Heer niet aan hebben genomen, dat we werkelijk nu de Heer aan zullen nemen.
0: Oké.
1: Okay. Dat ze niet verloren gaan.
0: Geweldig, broer. Bedankt voor jouw boodschap.
1: Is goed, broeder.
0: Abo, tot de volgende keer.
1: Dag broeder.
0: Yes Marlon, dat is gedaan en mag natuurlijk tot 2 uur. Dus voel je vrij om te bellen en te appen naar de studio met de happy hour. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag voor de Lea, de Rotterdamster Selfie.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Ik wil iedereen goed die naar Shalom luistert vanmiddag. En ik wens ze een heel gezegende weekend. Ik wil een plaatje aanvragen.
0: Ja, zeg het maar.
2: Gado Mita Gafai.
0: Gado Mita Gafai.
2: Ja, Gado Mita Gafai. Now baby there. Ipo miadu. Dat lied daar.
0: Faro ya denda no.
2: Ja.
0: Yo, me fene, ga voor jou opzoeken.
2: Ja, is goed hoor, broeder.
0: Abon. Blessie.
2: Blessie, Dave Morofara.
0: Ja, ja, hetzelfde en bedankt voor het bellen.
2: Oké, doei.
0: Dat is hoe we het doen, mensen. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. En we zijn al jaren in de ether. Via deze zender. Natuurlijk ook via livestream in te volgen. www.shalomsuriname.com. Met de studio. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Leandro, hoort u mee?
0: Ja, ja, ja, we horen u hoor. Hoort u mee?
3: Alles goed.
0: We doen ons best. Welkom in de uitzending.
3: Alles goed met u?
0: Ja, we doen ons best.
3: Hallo.
0: Hoort u mee?
3: Ik hoor u zo op de achtergrond.
0: Ja, het is de bedoeling dat u naar de radio
3: Hello.
0: Luistert.
3: Hallo.
0: Ja, ja, hallo. Ja,
3: het,
0: ja, hoort u mij? We horen u prima hoor. Ja, ja, ja. Mensen, als u belt naar de radio luisteren. Alsjeblieft mensen. Maar de mensen horen u hallo, hallo zeggen.

Susu Pumia Dede. That is music from Yolanda Paula Ziwa. The blessings for Hes Di Marto. Yeah, so solo bi bro. Hopelijk heb je genoten van je jaardag. Alsnog de felicitaties, brother Hes Di was gisterjarig. Zijn er jarigen vandaag? Laat het even weten. Maar niet alleen vandaag, ook morgen en zondag. Want na vandaag hebben we maandag pas weer de happy hour. Dus alvast de felicitaties voor de mensen die dit weekend iets te vieren hebben. Dag Nafisha, welkom erbij.

De lijnen die staan open, dus je mag met ons bellen, je mag appen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Als u belt naar de studio, laat uw radio een beetje aanzitten, zodat u mij hoort. Tariq Khan is jarig. Dat is Blauwdastraat. Nog een adres.

0: En Sarah McCann's muziek op de achtergrond. Ja, in verband met ook Marondagmorgen. De felicitaties voor alle jarigen. We hebben jarig in ons midden. Tariq Khan is vandaag jarig. Er is Doksan Nasibami. TikTok kijk mee, hè. TikTok kijk mee, hè. Nee, sowieso. Wat Doksan op ons legt. Nee, nou, maar echt, ik weet niet wat het is. Want Mika Nyan past, maar zolang hij misschien Doks, jong. Is greedy, no? Is het greedy? Moet hij meer, hè? Nee, ja, ik bedoel van... Ik alles maar greedy, ik was aan hier. Maar als het gaat om Leguma, ja, dat is maar voor een tijdje. Maar na toestaan zijn we lobby, hè? Doksi na een Leguma. Blessings, broeder Lea vanuit Lelydorp groeten wij en wensen aan ieder die nog op het werk zijn of ergens anders. Groetjes gaat ook in de richting van mama Morgen, broeder Feuks en gezin, broeder Sharman en gezin en aan ieder die naar dit programma luisteren. Oh ja, ook broeder Rabin krijgt de groetjes en het komt van broeder Luggyman, zoals een lobby, God bless. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, wie hebben we aan de lijn?
1: Met Ginelva. Ja.
0: Welkom erbij, Ginelva. Wat doe je voor ons? Zeg het maar.
1: Mag ik een plaatje aanvragen?
0: Welk lied wil je horen?
1: Jona.
0: Jona. Oké, staat voor jou genoteerd. Ga je hem bestemmen?
1: Voor iedereen.
0: Oké, was dat hem, Ginelva?
1: Ja.
0: Oké, geniet ervan en bedankt voor het bellen.
1: Ja, dank
0: u. Oké, blessie. Ja, ik ben blij met het gesprek met Ginelva. Dat weet ik. Er is niets mis met het systeem. Want ik heb ik heb goed kunnen communiceren met Ginelva. Die begrijpt het helemaal. Goed gedaan, Ginelva. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hier ga ik ook een goed gesprek voeren. Want ik hoor mezelf. Hoe gaat het daar?
2: Het gaat hoor, met u.
0: Goed hoor, tot wie praat ik?
2: Ik spreek dat Safiën.
0: Safiën.
2: Ik wil om mijn zoontje te feliciteren, die vanaf 5 jaar is geworden.
0: Biggie Jari, en hoe heet de jarige?
2: Wat zei u?
0: Hoe heet de jarige?
2: Deshero.
0: Deshero?
2: Jawel.
0: Oké, je mag hem feliciteren.
2: Zo, Deshero, ik wil je feliciteren met de 5e verjaardag vandaag. Dat je je best mag doen op school. En dat je iets goeds mag worden in de maatschappij.
0: Amen.
2: Ook de felicitaties van oma, opa en papa.
0: Oké. En welk lied kan ik voor de Shero doen?
2: Mogosutu Satan van Kenya.
0: Oké, Satan wang sutu ya, mogosutu trasma. Gefeliciteerd met de jarige en geniet ervan. Abo, bless you.
2: Ja hoor.
0: Dankjewel, doei doei. Ja, dat is in verband met Dajero, die vandaag 5 jaar is geworden. Ja, de felicitaties namens de familie, maar ook vanuit de happy hour. Dajero, gefeliciteerd en geniet van je dag. Het is nog altijd de happy hours, waar we dus samen elkaar bemoedigen. En tot zegen zijn, waar we samen getuigen van de Heer. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. Natuurlijk ook de groetjes voor de mensen in de gevangenissen. God bless you, bogo bogo. Brother Hezzy, in een kap was street party zonder DJ Inspiration era. Je wat ook street party naar Blauw da straat. Owee mi reis sa dape. Da arrustig. Da no an doxino de. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. We hebben vandaag een 5-jarige in ons midden. Dat is Dashero. Natuurlijk ook de overige jarigen de felicitaties. En als je mensen kent die jarig zijn, mag je de persoon hier in de bloemen zetten. Je mag de persoon hier zegenen. Mekas Masabi dat ze geliefd is, dat aan haar wordt gedacht. En terwijl we wachten op uw belletje of uw WhatsApp bericht, geniet u van Risto met Konagado. En dat is hoe we de happy hours doen. Een fijne marondag morgen toegewenst. Ga een beetje quality time met je geliefde doorbrengen. Ga een beetje ontspannen. Ga een beetje rusten. Vigwa Tapsi, doe het rustig aan.

0: If you want pata, if you want dansie, voel je vrij, man. Je doet het voor de Heer. Hij weet waarom je dat doet. Desnel Lukusma met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja. Tot wie praat ik?
1: Chloe.
0: Nog een keer je naam?
1: Chloe.
0: Chloe. Klopt dat?
1: Wat zei je?
0: Chloe, toch?
1: Nee, Chloe.
0: Chloe.
1: Ja, meneer.
0: Oké, oké. Welkom in de uitzending. Wat ga jij doen op de radio? Zeg het maar.
1: Kent u dat lied?
0: Welk lied?
1: Sissy Wine.
0: Welke was Sissy Wilders?
1: And the angel cries.
0: Oh, it is holy forever.
1: Ja, meneer.
0: Oké, ga je hem bestemmen?
1: Ja, meneer.
0: Ga je gang. Of was dat hem? Dat is alles?
1: Voor iedereen.
0: Oké, nou fijn dat je hebt gebeld en geniet van je lied straks.
1: Ja, meneer.
0: Oké, blessie, dadag.
1: Doei.
0: Ja, iedereen is van harte welkom, man. En vooral de kinderen, want Jezus zegt, laat ze tot mij komen en verhindert ze niet. Ik vind het heel fijn dat kinderen, jonge mensen luisteren naar Shalom. Als je kinderen hebt die dat graag doen, mag je dankbaar zijn, hoor. En als kinderen graag met de dingen van de Heer bezig willen zijn, dank de Heer, blijf voor ze bidden. Het is niet vanzelfsprekend, mensen. Ze zien het bij jou en het interesseert ze. En we moeten God danken dat Hij zichzelf ook aan de kinderen openbaart. Met andere woorden, God, de kinderen kennen God op hun manier. En we moeten blijven bidden, we moeten het voorbeeld blijven geven. En we moeten ze blijven voeden met onderwijzen en opvoeden met de dingen van de Heer, de principes van de Heer. Weet je, je moet gaan niet ervan uit, ze zijn te jong om het te begrijpen. Jong geleerd is oud gedaan. Dus, zo begin zo vroeg je kan. Mek de groko inasani, mek de sab masra. Laten ze weten dat al uw kracht en u afhankelijk van hem bent.

0: De lijnen die staan nog steeds open. Dat wil dus zeggen dat u tot 2 uur radio met ons mag maken.
1: Lobby, lobby, moesude.
0: Eugène Main en Chanok Puketi met deze hit. Terwijl u mag bellen of app naar de studio, mag tot 2 uur de groetjes van Mike Brofa. God bless you too, bro. Goedenavond, broeder Leandro. God bless you. Ja, de groetjes vanuit Reborn, Nederland. Zolang hij is, goedenavond. Ik mag saptak, dit is mijn arkie vanuit Nederland. Nou, goedemiddag vanuit Paramaribo. Ja, ja. Hallo, met de studio.
2: Broeder Leandro.
0: Ja, ja, welkom in de happy hours.
2: Dankjewel, broeder Leandro. Mag ik een plaat aanvragen voor een jarige?
0: Wacht hier nog maar, volgens mij denk je pokoe. Heb je pokoe gisteren gehoord?
2: Jawel.
0: Oh, ja, oh, net ja. Mijn botak. Want dat heb je nog botred. Want je vermoord mijn pokoe toch?
2: No? Ik wil het niet naar mijn inzien. Mijn vermoord.
0: Maar dat is de bedoeling. Zo, ga je gaan, wat ga je doen?
2: Broeder Leandro, mijn dochter is vandaag jarig.
0: Oh, hoe heet je dochter?
2: Marilyn.
0: Marilyn is vandaag jarig.
2: Marilyn Linger.
0: Je mag haar feliciteren.
2: Marilyn, je wordt van harte gefeliciteerd. Een lang en gelukkig leven in goede gezondheid. Dien God ernstig, hou van hem en blijf op zijn weg wandelen. Amen. En werk voor hem met veel plezier in Jezus' naam.
0: Geweldig.
2: Ja, broeder Leandro.
0: Geen
2: pop- mag ik? Jawel, zeker. Voor mij alleen Linger en alle jarigen die plaat van The Goodness of God in het Sanantong. In Sanantong.
0: Oké, staat genoteerd.
2: Ja, broeder Leandro. En een gezegend weekend, hè, broeder Leandro.
0: Ja, hetzelfde. En bedankt voor het bellen.
2: Jawel, en tot maandag, hè.
0: Zeker wel. Zo de Heer wil.
2: Ja, broeder Leandro.
0: Doei, doei.

Dat is de bedoeling van de happy hours. Om lekker interactief te zijn. Een beetje gemeenschap te hebben. Fellowship op de radio. En het behaagt de Heer. Hij zegt, kom regelmatig bij elkaar om de dingen te bedenken. De dingen te bespreken. De dingen te bezingen. God wil dat we samen frequent bezig zijn met de dingen van Hem. Middag, broeder. Arjen luistert ook. Nou, welkom erbij, Arjen. En geniet van de uitzending. Goedemiddag, broeder Leandro. Ik feliciteer Marilyn Linger en wens haar een gezegende dag. En allen die wat te vieren hebben, kom van tante Christine en Glenn. En een fijn weekend voor u, broeder Leandro. Ja, ja, hetzelfde voor jullie. Welkom in de happy hours en enjoy it. We zijn er tot 2 uur. Met het interactief gedeelte. Na 2 uur gaan we naar de pokoes. Dus u heeft nog 24 minuten om te bellen of te appen naar de studio en de happy hours met ons te doen. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de ziekenhuizen, de opvanghuizen. En natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen. De felicitaties gaat vandaag richting DiCero. DiCero is vandaag 5 jaar geworden. En natuurlijk ook de felicitaties voor Marilyn Linger. Dat zijn de jarigen voor vandaag. Tot nu toe. De blessings voor de mensen thuis. De mensen op het werk. De mensen in het verkeer. Smakelijk eten voor zij die schaften. Ja, terwijl je dat doet, geniet je van de radio en ontvang je wat geestelijk voedsel, want ook daar hebben we behoefte aan. Jezus zegt, we leven niet alleen van vlees en brood, maar van elk woord dat God spreekt. Met andere woorden zegt Jezus, je hebt niet alleen behoefte aan lichamelijke voedsel. Je hebt ook behoefte aan Gods woord. Je geloof heeft het nodig, je ziel heeft het nodig. Je verstand heeft het nodig, want je wordt ook geconfronteerd met informatie de hele dag. Je wordt geconfronteerd met berichten, je wordt geconfronteerd met ervaringen. Je maakt heel wat dingen om je heen mee en vaak genoeg is het negatief. Vaak genoeg is het angstaanjagend. Weet je, zijn de dingen van deze wereld. En om je identiteit niet kwijt te raken, om je rust en je vrede te behouden, dan heb je behoefte aan Gods woord. Want Gods woord maakt je duidelijk van je plaats in God. Het herinnert je aan wie je bent in de Heer en wie Hij voor je is. Dus voorzie ook in die geestelijke behoeften, zodat je geestelijk stabiel mag blijven. En dat je consistent mag zijn op de weg van de Heer. Dat je vandaag natuurlijk weer bewust wordt hoe afhankelijk je van Hem bent.

Jorgon, saya su bogo uku. Saya su bogo uku Jorgon. Orek wahanas lus. Pamim luku fos pa pa pa address de. Dit is Raf Shanko met een van zijn oude hits. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, we doen vandaag de happy hours in verband met Marondag. Dat is morgen 10 oktober. Natuurlijk de felicitaties ook voor de Maron gemeenschap. Maar natuurlijk ook de totale Surinaamse gemeenschap. Want wij allemaal vieren deze dag mee. Iedereen is vrij morgen. Nergens staat er geschreven dat alleen de Maron gemeenschap vrij is. Nee, alle Surinamers, we hebben alle

Nooit. God is de eerste en de laatste. Niemand is gelijk aan hem. Niemand is boven hem. Je hoeft het niet te geloven, maar het is een feit. Je mag het zelf gaan onderzoeken, maar je gaat niets vinden. Dus probeer die wil niet opnieuw uit te vinden. Probeer die wil uit te vinden die niet bestaat. Fredio! Fredio, de laatste day. Ja. De voeren afwezig, era Fredio. Om spreek je aan, die meld je aan tap kantoor, era Fredio. Marcello, welkom erbij, brada. Ja, we doen ons best, we doen ons best.

Nou, als je eenmaal weet van waaruit je komt, als je eenmaal weet waaruit Jezus je heeft gehaald, en als je Christus echt op ontmoet, nooit je draai moro. If je draai go baka dan wat ik iver git sa gado abgiu, of nooit ino mit gado serevi. Maar if je op, als je nuchter bent, als je gezond verstand hebt, ga je zien dat het beste in God is. Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. U bent in de gelegenheid om te bellen of te appen, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen tot 2 uur. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar

Ik denk dat er wat activiteiten in de binnenstad is. Ik denk sowieso want to stand there. Mijn belmama prika, want mama prika.

0: Mi karo asmanen. Ja, goedemiddag.
1: Oh, ik ben Leandro.
0: Iedereen.
1: Bonjour.
0: We luisteren naar u. Welkom in de uitzending.
1: Jawel.
0: Oh. Ja, helaas is het gesprek verbroken. Maar prika sapsa. Goedemiddag iedereen. Ik wil het lied aanvragen. Milibi Jain Joanna Varafshanko. Ik bestem het voor ieder een gezegend weekend. Iedereen, afzender Florina. Ja, goedemiddag. Welkom in de Happy Hours. Het programma waar Jezus aanwezig is. Je mag overal bij elk station gaan zoeken, hè. Maar hij is daar waar twee en meer vergaderd zijn in zijn naam. Dus we mogen daar best voor om opscheppen. We mogen best trots zijn en dankbaar zijn. Dat gado de nou in mindri. Want ik bedoel van wat is het best? Wat is het best? Je mag overal zijn. Maar de beste plek waar je bent of kan zijn is waar Jezus is. Want ik kan de pemoni de. Maar pemoni de libino de. Geld kan niet alles kopen. Je kan heel veel doen. Maar geloof me, je kan niet alles doen met geld. Met de studio, goedemiddag.
1: Ja, ik ben een lid.
0: Hallo? Lukt het daar? Slechte internet, hè? Hallo? Ja, het lukt even niet met mama Prika. Ze probeert de uitzending te bereiken. Maar waarschijnlijk a verbinding slecht. Ik hoop dat het

als aanvoerder op de hitlijst. We hopen dat we dat volgend jaar weer kunnen oppakken. Ja, we hadden wat logistieke zaken te regelen. We zaten ook met gebrek aan manschappen. Nou, dit jaar is Travis erbij gekomen. Ian die is ook hier om te helpen. Dus hopelijk lukt het ons. En ja, natuurlijk het belangrijkste is een sponsor voor dat programma. Dus we maken er werk van. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer beginnen met een gospelhitparade. Of een gospelhitlijst live via de FM 945. Blessing me brother en een gezegende vrijdagmiddag. Kom van Saradan Kiek. Ja, ja, goedemiddag. Van Waka brother, ik wens jou en gezin een fijn en gezegend weekend verder.

Er zijn een aantal mensen die proberen te bellen, maar ja, het is helaas niet gelukt. Hopelijk lukt het alsnog. We hebben nog 13 minuten. Mama Prika, ik hoop dat je man bereikt als studio. En mama, misap dat je doing. Ik wil dat u graag wilt bellen. Maar zo zie je, soms willen we iets doen en we kunnen het niet. Dat is de realiteit van de wereld waarin we leven. Niet alles gaat altijd naar onze zin en volgens onze planning.

Dat wil zeggen, wees standvastig. Kakai borsu. Bied weerstand tegen de vijand. God geeft je geen geest van afhartigheid. Met andere woorden, jullie christenen kan delik vriendje. If you delik vriendje, je knap je naam met die. Maar als je in de geest staat. Als je in de geest staat, als je de geest gehoorzaamt. Je bent onderworpen aan de Heilige Geest. Nooit je nog kan de vriendje. Nooit je nog aan de vriendje, want de geest van God in jou is geen vriendje, is geen lafaard. Is een geest van moed en kracht. Deze geest gaat je de moed geven en gaat je de kracht geven. Die gaat je van binnen overtuigen wie je bent als kind van God. Die gaat je overtuigen dat je meer dan een overwinnaar bent. De Heilige Geest gaat je overtuigen dat je onaantastbaar bent. De Heilige Geest gaat je, gaat je doen geloven en gaat je overtuigen dat door Hij die in jou woont, je veel meer in staat bent. Want ik vermag alles in Hem die me kracht heeft. En Hij die in me is, is meer dan die in de wereld is. En dat is wat de Heilige Geest doet. Hij gaat je herinneren aan het woord en de belofte van God. En dat gaat maken dat je gaat stappen in geloof. Dat gaat maken dat je gaat volharden in geloof. Why guangabaka? Why stop? No, vriendje, hey, stop. Vriendjes geven op. Maar we zijn dat niet. Dus we tampu jajaja. U zijn een mijn boetak weer wakka gaja gaja. De groetjes voor Erfine, Chokropawiro. Dag Erfine, blessings broeder Lea. Het is nog altijd happy hours vanuit Shalom FM. Radio waar we Christus verkondigen. Radio waar we u bemoedigen. En uw geloof moed inspreken. Blessings broeder Leandro, Odi, groeten. Het wordt weer vroeger donker en later licht. Maar Gado Bungo prijzen hem voor zijn goedheid en genade. Nasoa lobby so Gado Ade. Nasoa lobby Gado Ade. Groetjes zus Gracielle uit België. Ja, de korte dagen zijn aangebroken. Ik ga zaptak december door. Zolang je ziet dat in Europa het korte dagen zijn en lange avonden, mag je weten dat de kou aanbreekt. Winter door. Nee, op tak ook bij de jacket. Wel de groetjes vanuit warme Paramaribo. Kan ik maar een beetje warmte voor jullie appen, hoor. Een beetje van de zon. Graciela zei rekenen, sa. Dadelijk mo guadoro si da mo mekwa foto fasong. Da mo epengi. Ja, luku efe euroko. Amo ni def meki. Aan business beginnen voor de mensen in Europa. Weet je mensen, ik verkoop zon. Kijk, Reborn Health. Reborn, ben je geïnteresseerd in mijn diensten? Ik verleen diensten. Ik heb een foto van de zon voor jullie. Onze Surinaamse zon. Want als de Nederlanders zeggen het is warm, de zon is fel, moet je het niet geloven, hè. Wanneer die Europeanen zeggen de zon is de zon, het is mooi weer, moet je het niet geloven. Want Wallis des Marquisme, jongen. Ik was herfst in Nederland en het was ergens 2004. Nou, het was mijn eerste keer in Nederland en het was herfst. En het is mooi weer, we gaan ijsje halen. En je weet, je bent in dat huis die verwarmer is aan, je hebt het niet door. Dus ik ga zonder jas naar buiten. Weer van opa doro direct met tapa doro bakka. Mitak, noemen jullie dit lekker weer? Noemen jullie dit fris weer? Dat ding, jongen, dat ding was kouder dan mijn kamer die op 16 graden is. Dan in mijn kamer mooi weer, ijsje weer. Nooit meer, de matak is mooi weer daar. Ik geloof het niet. Kijk, als de Surinamers zeggen de zon is fel, dan weet je wat je weet wat je moet verwachten. Groetjes van mij, alle jarigen. Gefeliciteerd allen die wat te vieren hebben. Gezegend weekend, bless you. Iemand zegt hier, Leandro, je bent bezig met oplichterij. Nee, is geen oplichterij. Je neemt het of je neemt het niet, want ik zeg je wat het is. Ik zeg je, ik verkoop foto's van de zon. Wat is er nou verkeerd aan? Hoe is dat oplichterij? Misschien hebben de mensen interesse in mijn product. Misschien willen de mensen profiteren van mijn diensten, toch? Mino, kijk, dus maar kijk, als je die foto downloadt, ga je die zon daar, dat is oplichten. Maar ik bied alleen diensten en ik verkoop mijn producten. Groetjes,
broeder Leandro. God zegen Shalom familie Soso Lobby. Met hem zijn we meer dan overwinnaars namens broeder Erwin Amadgali. Nee, Ribon. Zou ik nooit doen hoor. Ik verveel jullie wel een beetje. Maar ik, hoe noem het? Ik sta achter jullie hoor. En ik weet best wel hoe, ik ga niet zeggen lastig, maar het is een beetje bot. Hij is grijs. Alles is grijs. Tegen vooral de periode is het meestal grijs. De zon schijnt, maar het is koud. Dus ik weet het hoor. Als Surinamer weet ik best wel hoe. Ik ga niet zeggen nadeel, maar het is hoe jullie de Surinaamse zon missen. En daarom daarom me geniet voor de Hollandse patet. Het is zomer door. Daarom zie je ze hier echt in de zon zitten toch. Nu, je gaat het, wanneer je weet wat ze daar meemaken, ga je begrijpen waarom ze zo van de zon hier houden. Een mattie van me woont in Nederland. En altijd als hij komt, wil die man me verrassen. Maar een dag is het hem niet gelukt. Want ik riep, zijn vader woonde toevallig twee huizen na zijn vader. Dus wanneer die me reed, wat ook zo. Dat meisje twee uur bakana was maar don tapa grasi dapé. Twee uur in de middag, twee uur in de felle zon. Je zou een Surinamer nooit twee uur in de zon krijgen. Hij is bang om in de zon te lopen. Last staan om te liggen op het gras in de zon. Surinamers doen zulke dingen niet. Dus toen ik langs reed, misschien was maar don't tapa grasi. Ik dacht, hey, wachtie, was aan de klopja. Was maar moto Hollandisch nog aan de damiri was. Ik dacht, oh, is een vriendin. Wel, voordat hij mij verrast, had ik hem al betrapt. Broeder Lea, blessings, gezegend weekend voor ieder lobby. Ja, goedemiddag. Dag Florence, jouw leven mee met onze Nederlanders. Die dagen zijn daar korter geworden. Nee, maar soms is het hier ook verschrikkelijk heet hoor. Tegenwoordig is het geen luxe meer om een airco in de auto te hebben. Vooral niet tegen deze tijd, iedereen wat file. Ja, is niet te doen, man. Dag Tiffany, goedemiddag broeder. Welkom erbij, Tiffany. Mensen, we gaan zo meteen eruit. We hebben nog 6 minuten. Nou, 5 minuten om te bellen en te appen met elkaar. En terwijl ik zoveel praat en die Nederlandse bradas en sisas van me vervelen, daarmee vergiet voor het pokoe. Maar in elk geval, de lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio. En de happy hours met ons doen. Mag tot 2 uur. En na 2 uur gaan we naar de pokoes. Groetjes aan José Strok. Dit is in elk geval Imela Mercy. Met Migado Biggie. No, mensen. Hoe liep de Hollands maf meer? Dadelijk dus mano Arkimoro. Mensen, boy. Nee. Het moet leuk blijven. Ik zeg het tegen mijn kinderen, hè. Ik zeg het tegen mijn kinderen. Er is een verschil tussen grappen maken en pesten. Want weet je, pestkoppen, die vinden het grappig en leuk om anderen te pesten. Maar er is een groot verschil tussen grappen maken. Wanneer je grappen maakt, moet het grappig zijn. Iedereen moet erom kunnen lachen. Het moet grappig blijven. Maar het moment dat iemand gekwetst wordt, dan is het niet meer grappig. Dan is het geen grappen maken meer. Dan gaan we over naar pesten. Weet je, en het verschil moet duidelijk zijn. En ik probeer ook vooral daarop te letten. Want de humor komt van God. We mogen grappen maken. We mogen leuk zijn. We mogen vreugde maken. Maar je moet wel die grenzen kennen. Je moet wel weten wat kan en niet kan. Isabi, het nafosi, die nog bezig gado eten. Ik kan tak zei wani, ik kan do zei wani. Het maakt weinig uit. Maar nu ken je de Heer. Dus dan ga je beheers moeten praten. Je gaat selectief moeten praten. Je gaat je woorden moeten kiezen. En bovenal, alles dat je zegt, ga je rekenen met God moeten houden.

Zometeen om 2 uur gaan we naar de pokus. De groetjes voor de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de bedrijven, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. We feliciteren nogmaals de Shiro, die is vandaag 5 jaar geworden. En de felicitaties ook voor Marilyn Linger. Dat zijn de jarigen voor vandaag. De felicitaties ook voor de mensen die dit weekend iets te vieren hebben. Ik denk aan morgen overmorgen. Maar natuurlijk ook een speciale blessing voor de Maron gemeenschap in Suriname. In verband met Maron dag morgen. Dat is 10 oktober.

Ja, in verband met Marondag vandaar de Saramakaanse Okaans muziek op de achtergrond. Is de Marondag editie. We moeten zo meteen eruit. We gaan zo meteen formeel eindigen. Laat me even kijken als ik nog berichten heb. Hey, bless you bro. De groetjes aan alle luisteraars. Bedankt voor de bemoedigingen. En graag een lied naar keuze.

0: Wow, moeten groeten mensen, de tijd zit erop. Ik wil de bellers, de appers bedanken, al de participanten. Sorry voor degene die de studio niet heb kunnen bereiken. Ik hoop dat het de volgende keer wel lukt. En dat u wel erbij mag komen. Echt mijn verontschuldigingen. Jammer genoeg is het op een of andere manier niet gelukt. Maar voor degene die wel hebben gebeld en bij wie het wel is gelukt, nou bedankt voor uw participatie. U blijft hangen, want de pokus worden geprogrammeerd. Na 2 uur krijg je de playlist te horen. So enjoy the songs. Tijdens de happy hours. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Ik sta eraan vanaf 1 uur. En het is mij altijd een grote eer en voorrecht om u te dienen. En met uw radio te maken. Om op deze manier te getuigen van de levende en de waarachtige God. We zijn weer aan het eind gekomen. Ik wens u een gezegend weekend. Een fijne marrondag morgen. Hou het leuk. Doe iets leuks. Maar wees voorzichtig. En doe het vooral met de heren. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Tot zover de happy hours. Tot morgen. Nee, sorry. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Op de zaterdag is het tijd voor Good Vibes. Het is Marondag, dus geniet van je vrijdag en kom gezellig naar Toradica. Relax bij het zwembad, geniet van live entertainment en een heerlijke sfeer. En natuurlijk, gewoon lekker samen zijn. En speciaal tijdens Good Vibes krijg je 50% korting op shisha. Good Vibes, zaterdag 10 oktober van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds op het poolterras van Toradica. De entree is helemaal gratis. Dus pak je vrienden, kom relaxen en geniet van je zaterdag. Good Vibes at Toradica. We share the best with you.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zo'n 6-in-1 spray. Anyway, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
1: Is echt een aanrader.
2: Jij moet het ook proberen.
3: Met begunnen en nog prefoer voor en dat is een probleem.

0: Het is 3:00.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Ik ben Jeff Fernandez, ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Somebody's up in here! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Yeah.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM.
1: Een van harte goedemiddag op deze vrijdagmiddag. En het is weer tijd voor het programma SBG On Air. En ik heb vandaag weer de eer om bij u in uw huiskamer te zijn, of waar u zich ook mag bevinden, of luistert naar Radio Shalom. En we zijn er weer met wat informatie over het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. Zoals u weet vieren wij dit jaar 60 jaar SBG, met als hoogtepunt dat wij aan het eind van de maand oktober de Okaanse Bijbel zullen presenteren aan de Surinaamse gemeenschap en in het bijzonder aan de Okaanse gemeenschap. En het is oktober en u weet het van ons, oktobermaand is altijd Bijbelmaand bij het Bijbelgenootschap. Dat wil zeggen dat in de maand oktober kunt u uw voordeel halen door uw Bijbels aan te schaffen tegen een speciale korting. Ik wil eerst beginnen vanmiddag om u het woord van onze oktobermaand voor te houden. En dat is gehaald uit Colossense 2 vers 6 en 7. En dat zegt: leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Dat is onze Bijbelmaand tekst of teksten, want het zijn twee teksten. En we hopen dus daarmee u ook te bemoedigen gedurende deze oktobermaand Bijbelmaand. En zoals ik u zei, in oktobermaand Bijbelmaand zijn er verschillende activiteiten die het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert. En we vragen u om daarbij mee te doen of daarbij uw voordeel op te halen. Zo is het dat als u een aankoop doet in onze boekwinkel in de maand oktober, let wel, elke aankoop krijgt u van ons een gratis NBG 51 Bijbel. En als u een aankoop doet van een kinderbijbel of een kinderboek, krijgt u ook van ons een samenlees Lucas Bijbel. En zo hopen wij u ook tegemoet te komen. Let wel, gehele maand oktober hebben wij kortingen op onze verschillende Bijbels. En wel oplopende tot 20%. Dus als u een Bijbel nodig hebt of iemand wil verrassen met een Bijbel, denk ik dat de oktobermaand de juiste maand is om zo'n Bijbel aan te schaffen. En daarnaast hebben wij ons hoogtepunt, zoals ik al zei, aan het eind van de maand. Dan hebben wij dus onze aanbieding van onze Okaanse Bijbel, die eigenlijk compleet is, want het Oude Testament is vertaald door onze vertalers en het Nieuwe Testament is aangepast naar het Oude Testament, zodat het één geheel vormt. Het is eigenlijk dus, zoals we zeggen, een compleet nieuwe Okaanse Bijbel voor de Okaanse gemeenschap. Wilt u ons bereiken? Dan weet u ons te vinden. We staan aan de Henk Aronstraat nummer 39 en u kunt ons bellen op 47 4338 of 478507. En u mag altijd WhatsAppen naar 88 46 99 3. Dat is 88 46 99 3. We gaan even luisteren naar een pokoe van Ushane Mine en dan zijn we zo meteen terug met meer informatie over oktobermaand, Bijbelmaand.
2: Die afgestemd op 94.5.

Ja, en dat was Usain Amin met het prachtig nummer In Apresija. En ja, zoals u weet, of zoals ik al eerder zei, op 31 oktober hebben wij de aanbieding van de Bijbel in de complete Okaanse taal. De Bijbel heeft meegekregen als Bijbel. Je weet, als je een Bijbel zo openslaat, dan staat er meestal op de kaft Bijbel staan. Maar de Okaners hebben besloten om het te noemen Wotu Fugadu. Zo heet hun Bijbel dus. En dat zullen wij dus aanbieden aan de Surinaamse gemeenschap. Het geheel zal gebeuren in KKF aan de Kernkampweg nummer 37. En voor de mensen die dat allemaal willen meemaken, er is plek voor wat algemeen publiek. Dat mag u doen. U moet zich wel registreren als u dat allemaal wil meemaken. Dat moet gebeuren op ons WhatsApp-nummer. En dat is dus op 88 46 99 3. Mag u dus aangeven dat u erbij wilt zijn. En dan krijgt u de volgende instructies. Want het is wel belangrijk dus dat u uitnodigingskaart ophaalt, want zonder uitnodigingskaart zal u helaas geen toegang krijgen tot het geheel. Omdat we het toch overzichtelijk moeten houden, moeten we het doen middels registratie. Dus u mag komen, iedereen is uitgenodigd, maar u moet u registreren om uw kaartje op te halen. En op basis van uw kaartje kunt u dus binnenkomen. En dat is op zaterdag 31 oktober. Het geheel begint om 7 uur, de inloop is om 6:30. En het wordt een hele mooie avond, want we hebben optredens van Gadolubi, Dariti Passi en nog andere artiesten. Dus ik zou zeggen, u moet er gewoon bij zijn. En u moet het natuurlijk zien, want het is weer een hele prestatie dat er een nieuwe Bijbel wordt uitgegeven. Als ik u zeg dat wereldwijd zijn er nog zo'n 3100 talen die wachten op een begin van een vertaling. Dat wil zeggen 3100 talen die nog niet zijn begonnen, waar we nog niet in zijn begonnen om het woord van God te vertalen. Dan is het een prestatie als wij dus hier in Suriname weer een mijlpaal hebben bereikt door een complete Bijbel in een van de Surinaamse talen te kunnen aanbieden. En ik weet zeker, u die Okaner bent, als u het leest, zult u zich geheel op uw gemak voelen, want het zal direct spreken tot het hart. Ja, dus dat is één hoogtepunt dat wij hebben. Maar het Surinaams Bijbelgenootschap bestaat 60 jaar dit jaar. En zoals u weet doen wij verschillende projecten in Suriname, maar ook buiten Suriname. Want we hebben ook de verantwoordelijkheid over Guyana. En ook nu sinds kort over Trinidad. Dus er vinden verschillende projecten plaats die wij doen in Suriname. Maar wij gaan zo meteen na de volgende pokoe gaan we u in de gelegenheid stellen als luisteraar om een prijsje te winnen. Om met een tumbler of een mok naar huis te gaan. En dan hopen wij dus dat u daarmee toch wel iets, een prijsje heeft kunnen winnen of kan gaan winnen. Want wij gaan zo meteen de vragen stellen. Maar we gaan eerst naar Kenya Domini, die voor ons gaat optreden en een nummer voor ons ten gehore gaat brengen. En dan komen we bij u terug met de vragen waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om prijsjes te winnen. Tot zo.

0: Yeah, and the fans van Kenia zullen hebben gemerkt dat dit geen Kenia was. Of ik denk iedereen zal dat hebben gemerkt. Ja, het gaf ons even wat technische uitdagingen. Maar we hebben Kenia standby. Ze zit in de wachtkamer. Dus zometeen krijgen we Kenia wel in de uitzending. Maar het is tijd om de eerste vraag aan u voor te houden. En kijken wie vandaag dus met een prijsje weggaat. De vragen komen uit de Bijbel. Want ja, als Surinaamse Bijbelgenootschap, hoe kan het anders? Wij zullen onze vragen uit het woord van God halen. En we beginnen met een makkelijke. We gaan kijken wie zo snel is en deze vraag snel kan beantwoorden. Het is wel zo dat u alleen via WhatsApp kan bellen. Dus ik moet u wel doorgeven, dus dat vanwege de techniek u alleen via WhatsApp kan bellen. Het nummer is 8755358. Nogmaals 8755358. En de vraag luidt als volgt. Welke profeet werd door raven van voedsel voorzien bij de beek Kirit? Er is in de Bijbel een verhaal van een profeet. En op een gegeven moment zit hij bij de beek. En hij is moe. En hij wordt eigenlijk gevoed door raven. Een paar dagen lang. Dus welke profeet, over welke profeet praten we? En u moet me ook zeggen dus waar we het kunnen vinden in de Bijbel. We hebben een beller. We zetten de beller in de uitzending. Goedemiddag, hoort u mij? Hallo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, met wie hebben we de eer?
1: Van de profeet. Met Natasha Vredenberg.
0: Oké, goedemiddag Natasha. Ja, dus, wat is uw antwoord?
1: De profeet Elia.
0: Ja, en waar kunnen we het vinden in de Bijbel? Weet u dat ook?
1: Ik denk 1 Koningen 18 of zo.
0: Ja, u bent heel warm. Het is natuurlijk 1 Koningen 17. Maar u heeft een Tumblr, een SBG Tumblr gewonnen. Mag ik nogmaals uw naam, zodat ik het even goed schrijf?
1: Natasha, Natasha
0: Vredenberg.
1: Vredenberg.
0: Oh, zonder die R. Ja. Oké, gefeliciteerd Natasha. Dat is heel snel gegaan.
1: Geweldig. Ik ben heel blij.
0: U mag hem ophalen bij het Surinaams Bijbelgenootschap van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 3:30 middags.
1: Prachtig, dankjewel.
0: Ja hoor, gefeliciteerd. Yes. Nou,
1: thank you, bye.
0: Yes, bye. Dat is heel snel gegaan. De eerste prijs is al weg. Bij de eerste beller was het direct raak. En Natasha die had het heel goed. De profeet die werd gevoed door raven was Elia. En het staat dus in het Bijbelgedeelte 1 Koningen 17 vers 2 tot en met 6. We zullen dan gelijk gaan naar die tweede vraag om te kijken. We gaan het een beetje moeilijker maken. Kijken hoe knap u bent. En als u deze vraag dus wel goed kan beantwoorden. De tweede vraag die ik hier heb opgeschreven heet. Hoe heten de twee vroedvrouwen die weigerden het bevel van de farao uit te voeren om de Hebreeuwse jongetjes te doden? Dus nogmaals, goed luisteren. U moet me twee namen geven. Hoe heten de twee vroedvrouwen die weigerden het bevel van de farao uit te voeren om de Hebreeuwse jongetjes te doden? Oké, dat is de tweede vraag. In de tussentijd, als we geen beller hebben, gaan wij dus nu wel naar Kenia. Want die staat te popelen in de wachtkamer. En ja, een dame kan je niet laten wachten. Dus we zetten haar in de uitzending. In de tussentijd mag u gaan nadenken of opzoeken hoe die twee vroedvrouwen heten. Tot zo.

0: Ja, en we moeten Kenia even onderbreken, want er is een beller die staat te popelen om het antwoord te geven. Hallo, goedemiddag.
1: Dag, broeder.
0: Ja, goedemiddag.
1: En ik heb het antwoord daar via app gestuurd, maar ik dacht, laat me toch bellen. Sifra en Poa.
0: Sifra en Poa, dat is heel goed. Ik heb de eer met wie?
1: Met Jean. Heb mijn prijsje. Wat is het prijsje?
0: Je hebt een SBG mok gewonnen.
1: Mag ik het aan iemand geven?
0: Ja, maar...
1: Die kinderen van Leandro.
0: Oh, oké. Okay, dan moet Leandro dan komen halen.
1: Ik mag dat zeggen. Maar hoe gaat hij weten? Want
0: dus dat bemoei ik niet, toch?
1: Ga jullie opschrijven. Een van die kinderen van Leandro. Die grote die naar de Milo is.
0: Oké. Okay. Ik heb hier Leandro genoteerd.
1: Dank u wel.
0: Yes, aboeng. Dag Jane. Dag, fijne middag verder. Ja, het antwoord was heel goed. De vraag was dus, hoe heten de twee vroedvrouwen die weigerden het bevel van de farao uit te voeren om de Hebreeuwse jongetjes te doden? Dat zijn Sifra en Poa. En het staat in het gedeelte Exodus 1 vers 15 tot en met 17. Maar we gaan terug naar Kenia, want zij was nog niet klaar met haar optreden.

Yeah, en dat was Kenya Domini. En als u er wil meemaken, moet u er ook bij zijn op 31 oktober in KKF. Want dan zal zij ook haar bijdrage leveren aan deze speciale avond waarbij wij 60 jaar SBG vieren. Maar ook de complete Okaanse Bijbel zullen presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. Het is een bijzondere mijlpaal voor het Bijbelgenootschap. Want ja, je begint de vertaling en je hoopt natuurlijk altijd dat het afkomt. Want een proces van vertalen is niet zo makkelijk als men denkt. Vaak genoeg denkt men, ja, vertalen is snel even je pen nemen en het in je eigen taal opschrijven. Nee, er is een heel proces dat daaraan vooraf gaat. Je vertaalt niet zomaar. En als je vertaalt, moet het ook gecontroleerd worden op correctheid. Daarbij komen er vele personen in beeld. Zo is de vertaling die wij hebben gedaan gecontroleerd door een professor. Ik zal de naam nog niet noemen. Die dag zullen jullie horen wie de professor was. En die checkt het op de echtheid. Klopt het met de grondteksten, het Hebreeuws, Aramees en het Grieks. En van daaruit wordt er gecheckt van wat er vertaald is. Klopt het met de grondteksten. En dat is weer een proces. Daarnaast is er ook dat er gecheckt wordt met de community, met de gemeenschap, met de Okaanse gemeenschap. Is het taalgebruik correct? Zijn de zinsconstructies correct? Zijn de woorden die gebruikt worden correct? Want ja, je kan geen vertaling uitbrengen zonder dat jij dus daar feeling hebt gehouden met de Okaanse gemeenschap zelf. En dat is een heel lang proces geweest, want we zijn gestart in het jaar 2014. Zijn we gestart met de vertaling van het Okaans Oude Testament. En u merkt het, we zitten vandaag aan de dag in 2026. En nu pas kunnen we hem aanbieden nadat hij door de verschillende stadia is gegaan. Ik wil heel kort een korte tekst voor u halen uit de vertaling. Zoals men zegt, we gaan nu een klein beetje spanky uno met de vertaling in het Okaans. En dat is gehaald uit Spreuken 3, vers 1 tot en met 8. Ik lees u voor. Perikoop zegt, Lispiki Masagadu. Ik ben geen Okaner, dus mijn tongval zal een beetje anders zijn. Maar ik lees het voor u voor. Mi boy, ne forgete, aleli fumi. Ma kibi den rai di me giyu. Bika de o giyu lang alibi, anga fu koloku. Na kaba fu soli lobi, anga solgu taki yu de fu fitou alaten. Weli de enki wanketi na yu neki, tam membe den. Da gadu anga libisma o taki bunfi. Dade o waderi yu. Na fetou na tapu yu egi fustang. Ma fetou na tapu masa gadu. Anga yu hi ati. Akisi eng fu a yipi. Yu anga alasani sa yu wanidu. Da au soli yu sa yu mudu. Na paksei fu yu sefi. Taki yu koni. Ma lespeki masa gadu. Anga nadu ogi. Ogi, dati ou dewan tambung gi yu skin, ou ogi as king fi krakti baka. Ik ben geen Okaner, dus het klinkt natuurlijk heel anders, maar ik weet zeker dat het heel goed klonk in de oren van zij die Okaans kennen. En dus deze Bijbel gaan wij dus 31 oktober aanbieden aan de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder aan de Okaanse gemeenschap. En zoals ik al eerder zei, het geheel wordt gehouden in KKF aan de Kernkampweg. En als u erbij wil zijn, moet u registreren om een kaartje te kunnen bemachtigen, om zo binnen te kunnen komen. En registreren kan via onze social media kanalen. Gaat u daar zo zien aan de registratielink. Of u kunt appen op het nummer 8846993. Nogmaals, u kunt appen op 8846993. Ik wil u wel aanmoedigen om dat snel te doen en niet tot het laatste moment te wachten. Want we hebben maar een beperkt aantal kaarten voor zij die dat allemaal willen meemaken. In de tussentijd gaan we naar een volgend nummertje. Maar voordat we dat doen, geef ik de derde vraag door.
De derde vraag is een hele moeilijke. We gaan kijken hoe knap u bent. Hoe heette de jongeman die tijdens een lange toespraak van Paulus uit een raam op de derde verdieping viel? Hoe heette de jongeman? We willen de naam van de jongeman weten. In de tussentijd gaan we naar wat muziek.

0: Wij hebben een beller aan de lijn. Goedemiddag, met wie heb ik de eer?
1: Goedemiddag, dat is Merlin.
0: Merlin, je gaat het proberen. Kijk als je het antwoord kent.
1: Laatst heb ik het gelezen. Van is het Etychus?
0: Ja, het is een hele moeilijke Griekse naam. Het is Etychus. En weet je ook toevallig in welk gedeelte het voorkomt? Uit welk gedeelte?
1: Als ik me niet vergis, is het Handelingen 20... 7
0: ja.
1: tot ergens.
0: Ja, nou dat is heel goed. De naam is natuurlijk Egitus. En het is Handelingen 20 vers 7 tot en met 12. Daar kunnen we dat gedeelte lezen. Mag ik nogmaals uw naam, Merlin?
1: Merlin Coulor.
0: Coulor. Oké, u mag uw prijsje afhalen van maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur tot 4:30 bij het Surinaamse Bijbelgenootschap aan de Henk Aronstraat 39.
1: Oké, maar mag ik weten wat mijn prijsje is?
0: Oh, u heeft een tommler, een SBG tommler gewonnen.
1: Oké, dank u.
0: Yes, een hele fijne middag. Ja, doei doei.
1: Pardon, wat zijn de tijden van SBG weer?
0: De tijden?
1: De tijden van SBG.
0: Ja, de winkel is open van 8 uur tot 4:30, van maandag tot en met vrijdag.
1: Oké, dank u.
0: Yes.
1: Fijne dag.
0: Fijne middag. Yes, en dat is Merlin Coulor. Die heeft dus een tumbler gewonnen. Ze gaf het goede antwoord. Etychus. Dat is de jongeman die tijdens de lange toespraak van Paulus uit een raam viel... vanaf de derde verdieping. En dat allemaal kunt u lezen in Handelingen 20 vers 7 tot en met 12. We gaan een baksis doen, een baksis. Ja, want ik zie dat jullie heel snel zijn, hè, heel knap. Laat me kijken welke. Oké, ik heb een moeilijke hier. Laat me kijken als u deze kent, als u deze kan beantwoorden. Hoe heette de man... die uit Babylon kwam en door koning Araxeres werd aangesteld om Ezra te helpen met zijn reis naar Jeruzalem. We kennen allemaal het boek Ezra. We weten dat Ezra met een bepaald doel terug wilde gaan naar Jeruzalem. Nou, hij ging naar de koning en de koning die, gaf iemand de opdracht om met Ezra mee te gaan. Hoe heette de man die uit Babylon kwam en door koning Araxeres werd aangesteld om Ezra te helpen met zijn reis naar Jeruzalem. Laat maar kijken hoe knap u bent. We gaan even naar wat muziek in de tussentijd. En dan mag u bellen. Of WhatsAppen dan.

Yes, en terwijl u nog op zoek gaat naar het antwoord van de vraag wie de man was die door de koning Araxerxes werd aangesteld om Ezra te helpen op zijn reis naar Jeruzalem, dan vertel ik u ook nog wat meer over het Surinaamse Bijbelgenootschap, wat wij allemaal doen. Onze core business is Bijbelvertaling en Bijbeldistributie. Voor ons hebben wij als slogan de Bijbel voor iedereen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen de Bijbel in zijn eigen taal kan lezen, dat iedereen de Bijbel kan begrijpen en dat iedereen ook al kan je niet lezen en schrijven, want dan denken we bijvoorbeeld aan onze blinde broeders en zusters die visueel beperkt zijn. Ook voor hun hebben wij de Braille Bijbel of de audio Bijbels, waarnaar zij dus ook het woord van God kunnen horen en leren. En daarnaast hebben we voor onze doven, zijn we pas begonnen met onze sign language vertaling. Dat wil zeggen dat de Bijbel of de Bijbelverhalen in de Surinaamse sign language worden vertaald. Want het is een vertaling. Alleen is het speciaal voor onze broeders en zusters, de doven. En dus dat is wat we

voor de printer om gedrukt te worden. En wanneer het gedrukt is, dan kunnen we het ook aanbieden aan de Saramakkaanse gemeenschap. Dus voor de mensen die uitkijken naar Saramakkaans, it's on its way. We zijn u niet vergeten. Maar daarnaast zijn we ook bezig met vertaling van het Sarnami Hindi. En we zijn bezig ook met een studiebijbel in Sranantongo. Dat zit er dus ook aan te komen hier in Suriname. En speciaal voor onze Rooms-Katholieke broeders en zusters zijn we ook bezig met de deutro-kanonieke boeken in het Sranantongo te vertalen. Maar zoals ik al eerder zei, ook het Surinaamse Bijbelgenootschap heeft de verantwoordelijkheid over Guyana. Dus ook in Guyana zijn er een aantal vertaalprojecten aan het lopen. Misschien geen talen die wij gewend zijn hier in Suriname, maar er zijn ook mensen die de talen spreken, zoals het Akawayo. Dat is een van de inheemse talen die daar in Guyana gesproken wordt. Het Patamuna en het Wapishana. Dat zijn dus de inheemse talen, of de drie grootste inheemse talen welke gesproken worden in Guyana. En ook in die talen zijn we bezig te vertalen. En sinds kort zijn we ook begonnen met Guyanese Creole. En zo proberen we dus eigenlijk ervoor te zorgen dat de Bijbel toegankelijk is voor ieder. En dat iedereen dus aan zijn trekken kan komen. Niemand moet een excuus hebben dat ik kon de Bijbel niet lezen in mijn eigen taal, ik kon het niet begrijpen. Want ook daarvoor zorgen we dus dat er bepaalde projecten worden uitgevoerd, zodat de Bijbel eigenlijk toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen. In het bijzonder ook voor de jonge mensen. Het Bijbelgenootschap, naast al dus vertaalprojecten, zorgen we ook voor Bijbeldistributie, zoals ik al zei. Zo is een van onze projecten die we nu uitvoeren, de distributie van de Family Bible. Heeft u er nog niet van gehoord? Heeft u het nog niet gezien? Mag u langslopen bij het Surinaamse Bijbelgenootschap. De Family Bible, of middels de Family Bible, proberen wij eigenlijk de familie weer rondom het woord van God te krijgen, om weer gezamenlijk de Bijbel te lezen, de Bijbel te bespreken en ook de activiteiten, want het is een interactieve Bijbel, de opdrachten die er zijn als gezin samen uit te voeren. Hoe mooi en prachtig is het niet als een gezin samen kan komen rondom Gods woord, het samen te lezen, het te overdenken, het toe te passen in hun leven, maar ook de opdrachten gezamenlijk uit te voeren. Dat is de Family Bible. Heeft u hem nog niet gezien? Heeft u hem nog niet? Nou, dan mag u langslopen bij het Surinaamse Bijbelgenootschap. En dan krijgt u de verdere instructies ten aanzien van deze Bijbel. En daarnaast hebben wij ook kort geleden nog een heel mooi project uitgevoerd. Dat was in juli van dit jaar. We hebben rond de 1500 schooltassen met Bijbels voor speciale leeftijden verdeeld in de districten Saramaka, Koroni en Nikeri. En niet te vergeten ook in het verre binnenland, helemaal richting de dorpen Godo, Akisamau en omgeving zijn we geweest om deze schooltassen te verdelen. Ik denk dat het weer tijd is, of laat me de vraag nog een keer herhalen, want zo te zien is deze wel een moeilijke. hoe heette de man die uit Babylon kwam en door koning Artaxerxes werd aangesteld om Ezra te helpen met zijn reis naar Jeruzalem? Het is heel makkelijk. Als je het boek Ezra kent, moet je de naam zijn tegengekomen. In de tussentijd gaan we naar wat muziek. En we kijken wie we in de wachtkamer hebben.

Ja, we zijn terug. En het blijkt dus dat deze vraag misschien een te moeilijke vraag is, want we kregen geen reacties. Of misschien moet ik het WhatsApp-nummer nog een keer herhalen voor de mensen die willen bellen. U belt op 8755358. Dat is het WhatsApp-nummer waar u naartoe kan bellen of kan appen. En dan kunt u het antwoord doorgeven. Maar ik gooi een tweede vraag in de ether. Een tweede vraag om te kijken hoe knap u bent, als u deze wel kan beantwoorden. En de tweede vraag die luidt als volgt. Welke profeet zag in een visioen een vliegende boekrol van 20 el lang en 10 el breed? Dus nogmaals, er is in de Bijbel wordt er geschreven over een profeet die een visioen kreeg en hij zag daarbij de boekrol zweven. En en de lengte van de boekrol, die boekrol die hij zag, was 20 el lang en 10 el breed. Als je het antwoord kent, mag u appen of whatsappen. Dus bellen via WhatsApp. Dus niet via telefoon, maar via WhatsApp moet u bellen naar het nummer 8755358. En in de tussentijd deel ik u mee dus dat wij midden in de oktobermaand activiteiten zitten van het Surinaamse Bijbelgenootschap. En oktobermaand is een speciale maand bij het Bijbelgenootschap. Dan staat de Bijbel centraal, Gods woord centraal. En dan roepen we iedereen op, elke gemeenteleider, om aandacht te schenken aan het woord van God en deze centraal te stellen in alles wat u eigenlijk in oktobermaand doet. Ik denk dat ik een winnaar heb. Even goed lezen. Iemand heeft er geappt. Ik zie wel geen naam, maar wel een telefoonnummer. En die heeft dus het antwoord op de tweede vraag gegeven. En dat is heel goed. Het antwoord was of is Zacharia. De profeet Zacharia die zag dus een vliegende boekrol van 20 el lang en 10 el breed. En degene die heeft gewonnen, ik zeg de vier eerste cijfers van uw telefoonnummer. En daarna hoop ik dat u contact maakt of uw naam ook appt, zodat we dat goed administreren. Het nummer dat heeft geappt is het nummer 8601. 8601, als u uw complete naam voor ons stuurt, dan kunnen we u ook registreren. U mag dus dan een mok, een speciale SBG mok ophalen bij ons van maandag tot en met vrijdag. Maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 3:30. En ze heeft intussen haar naam doorgeappt en dat is Charlene. Ik zal de achternaam niet opnoemen, maar Charlene, als ik het goed uitspreek, die heeft dus het juiste antwoord geappt. Nou, dat waren de vier prijsjes die wij vanmiddag hebben weggegeven. En we zeggen u heel hartelijk dank voor iedereen die heeft meegedaan. We hopen dat u heeft genoten. Ik wil zo meteen een andere pokoe laten horen. Maar ik wil toch wel kijken als er iemand is die het antwoord kent op die hele moeilijke vraag van die man die door de koning was meegestuurd met Ezra om hem te helpen. Als u het nog kent, dan vernemen we het antwoord nog graag van u. Want dan weet ik tenminste dat u uw Bijbel kent. Maar we hebben intussen al vier prijsjes weggegeven. 2 tumblers en 2 mokken. En we zeggen gefeliciteerd aan de winnaars van hedenmiddag. We gaan even naar een pokoe voordat we het programma afsluiten.

Yes. En we zijn terug bij u in de huiskamer of waar u zich ook mag bevinden. En het is het programma SBG On Air, waar wij informatie met u delen over het Surinaams Bijbelgenootschap, over al onze activiteiten wat we doen, maar speciaal in verband met oktobermaand, Bijbelmaand. Ik wil u nog voordat we eruit gaan de speciale acties aan u voorhouden welke wij hebben in onze boekwinkel. En dat is van 1 oktober tot en met 31 oktober. Dus alsjeblieft, u moet niet 1 november komen en ons vragen als we de kortingenactie nog kunnen toepassen. We geven u de hele maand oktober de gelegenheid om speciale kortingen te krijgen op alle Bijbels in de winkel. Dus dat gaat van wat wij noemen gewoon missionary Bijbels, dus eenvoudige Bijbels, tot de studiebijbels geven we dus kortingen. En de kortingen kunnen oplopen tot wel 20%. En dat is dus, let wel op, alle Bijbels geven wij kortingen in de maand oktober. Maar daarnaast krijgt u bij elke aankoop in onze boekwinkel gratis een NBG 51 Bijbel cadeau. En bij aankoop van een kinderbijbel of een kinderboek krijgt u van ons een samenlees Lucas Bijbel cadeau. Ik wil u vragen om ons te volgen op onze social media platformen. En dat zijn dus Facebook, Instagram, TikTok en op YouTube kunt u alle informaties zien. En ook alle acties die wij hebben kunt u dus volgen. Als u ons wilt bellen kunt u dat doen op 474338. 474338 of 478507. En als u wilt appen, WhatsAppen, kunt u dat doen op 88 46 993 of 88 46 993. Dat is ons WhatsApp nummer. We staan aan de Henk Aronstraat 39 tegenover, schuins tegenover Naskip. Dat is heel makkelijk te vinden. En nogmaals wil ik u uitnodigen voor onze speciale activiteit op 31 oktober aanstaande. Dan zijn we gezamenlijk in de KKF-haal aan de Kerncampweg nummer 37, waarbij wij dan op een speciale wijze een dankdienst zullen hebben, maar nog meer de Okaanse Bijbel zullen presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. En dan kunt u dus ook zien, horen, alles hoe dat allemaal aan toe gaat, hoe wij deze Bijbel zullen aanbieden aan de gemeenschap. Ik wil u wel oproepen, registratie is vereist. Dus als u wilt bijwonen, moet u zich registreren. Maar dan gaat u, gaat u de instructie krijgen om een kaartje te halen. En dat kan dus alleen maar bij SBG op kantoor. En met het kaartje gaat u toegang krijgen tot deze activiteit van ons. Ten aanzien van het kaartje ophalen mag je ook appen op 88 46 993. En via onze social media kanalen kunt u de registratielink ook zien en volgen en u registreren. Dus dat is op 31 oktober. Dan bieden wij de Okaanse Bijbel aan de Okaanse gemeenschap. We zijn gekomen aan het eind van ons programma SBG On Air voor deze vrijdagmiddag. Ik zeg u heel hartelijk dank dat u heeft willen luisteren. Voor zij die hebben meegedaan wil ik u allemaal hartelijk feliciteren. Ik wil u nogmaals erop wijzen. U kunt uw prijsje afhalen van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 3:30. En niet vergeten uw ID-kaart mee te nemen. En ik zeg dan tot de volgende keer wanneer ik weer bij u in de huiskamer mag zijn met het programma SBG On Air. Tot dan!

Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.

Odie, Odie Happy Kids. Alasani Bung? Ja, hè? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermien en deze week gaan we het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat wij verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u altijd met ons bent en dat wij altijd bij u mogen komen om met u te praten. Heer, ik vraag u Vader om ons te beschermen in alles wat wij doen. Vader, helpt u ons Vader om u gehoorzaam te zijn. Heer, vandaag bidden wij ook voor alle zieke mensen. Wilt u hen genezen? Heer, wij bidden ook voor de mensen die verdrietig zijn. Wilt u met hen zijn, dat ze weer vrolijk mogen zijn. Heer, dank u wel, Vader, dat u onze gebeden verhoort. En wij vragen en danken u in Jezus' naam. Amen. So happy kids! Gaan we de tekst doen? Ja, wie kan me vertellen waaruit de tekst die ik jullie deze week heb aangeleerd is gehaald? Ik hoor het al. Oké, jij mag me vertellen. Goed zo. De tekst is gehaald uit Efeziërs 6 vers 11. En jij mag het voor me opzeggen. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Wauw, dat hebben jullie goed gedaan hoor. Ik heb gemerkt dat jullie flink hebben geoefend. Goed zo. So happy kids. Vandaag zullen we het hebben over de wapenrusting. Het zwaard. Wie weet wat een zwaard is? Ja, goed zo. Een zwaard is een ijzeren wapen in de vorm van een stevig lang mes. Ja, ik hoor je al zeggen, het is puntig, hè? En heel erg scherp. Ja, dat klopt. En je kan daarmee snijden of steken. Het is heel erg gevaarlijk, hè? Maar de Romeinse soldaten die gebruikten het zwaard om zichzelf te beschermen door de tegenpartij, dus door hun vijand, bang te maken. En als hun vijand dat zien, dan zijn ze bang, hè? Want ze zijn bang dat ze worden gesneden of gestoken met het zwaard. Dus die Romeinse soldaten, die gebruikten dan het zwaard om eigenlijk zichzelf te beschermen. En precies zo heeft de Heere God ons ook een geestelijke wapenrusting gegeven. Het zwaard des geestes. Het zwaard des geestes is het woord. En het woord van God. En weet je, happy kids, het woord van God is scherp en het dringt door tot in ons hart. Gods woord kan ons vertroosten en voeden en ons sterk maken. Zo. Maar wij mogen ook met zijn woord strijden tegen de duivel. Want in het woord van God vinden we de woorden waarmee wij de leugens kunnen afslaan. De Heilige Geest maakt ons sterk om dat te kunnen doen. Daarom is het goed om het woord van God te kennen. Ook is het goed om de Bijbelteksten te leren, zodat we later daaruit kunnen halen.
Dat maakt onze gedachten sterk. Als we in een moeilijke situatie zijn, dan kunnen we altijd daarop teruggaan. Maar natuurlijk moet je bidden. En als je bidt, heb je contact met de Heere God. En heb je een relatie met God. En jullie weten wat bidden is, hè? Ja, bidden is niets anders dan praten met de Heere God. De Heere God vertellen wat je allemaal op je hart hebt. En bidden, dat hoeft helemaal niet op een speciale plek hoor, Happy Kids, of op een speciale tijd. Nee, we mogen altijd bij de Heere God komen. Maakt niet uit waar we zijn, waar we op dat moment zijn. De Heere God zegt, kom tot mij. Maakt niet uit waar je bent. En we moeten niet alleen bidden wanneer het slecht met ons gaat. Nee, we moeten niet alleen bidden wanneer we het moeilijk hebben. Nee, maar ook als we blij zijn. Of als er iets speciaals is gebeurd in ons leven. De Heere God wil dat we altijd tot hem praten, dat we altijd bidden. Want de Heere God wil weten wat er in ons leven gebeurt. Hij wil een onderdeel zijn in ons leven. Tijdens het bidden, Happy Kids, mag je de Heere God alles vragen. Je mag hem alles vertellen. Je mag hem ook om advies vragen. Als je met iets zit, of als je een beslissing moet nemen, als je een keuze moet maken, dan mag je altijd bij de Heere God gaan. Vraag de Heilige Geest om hulp als je niet weet wat je moet doen. Ja, want de Heilige Geest die wil ons helpen met die wapenrusting en de strijd van de duivel. Ja, Happy Kids? Gaan we onze geestelijke wapenrusting aantrekken? 1, 2, 3. Het zwaard des geestes. Yes! 1, 2, 3. Het zwaard des geestes. Yes! So happy kids. En vanaf vandaag gaan we elke dag, elk moment wanneer er iets gebeurt in ons leven, tot de Heere God en hem vertellen. Niet alleen in moeilijke tijden, maar ook wanneer we blij zijn. Want de Heere God wil een onderdeel zijn in ons leven. Hij wil dat we hem een plaats geven in ons leven. Ja, Happy Kids? Afgesproken? Goed zo. Gaan we de tekst nog een keertje doen? Ja. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Goed zo, Happy Kids. Dat hebben jullie goed gedaan. Gaan jullie blijven oefenen? Oké, afgesproken. Zo, ik ga nu dat liedje Lees je Bijbel, bid elke dag zingen. Als je het kent, mag je meezingen. Als je het niet kent, mag je meeklappen. Let's go!

0: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
1: Wauw, kijk hoe God alles zo mooi heeft gemaakt. Hoe moet jullie kijken? God is echt goed.

0: A soldier, I told you, I told him.
1: Jeez. Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

strijders niet tegen de mensen, maar tegen de boze geesten van de hemelse gewesten. Satan was ooit een engel, maar hij koos ervoor om me te verpesten. God heeft wat je nodig hebt, want hij geeft je het beste. Hij is niet blij als je dingen kent, maar begrijp je zodra je hem in je hart hebt. De wind kan schade krijgen.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Thread Direct for you, Ultima Gemak.
1: Zen is iets bijzonders. Maak kennis met de Cake of the Month Tangelo bij Toradica. De La Passione Opera Gâteau, speciaal samengesteld door chef Joshua Armaketo. Een heerlijke layered cake met walnut chacon sponge, crunchy chocolate feuilletine, frisse passionfruit cremeau en een zachte milk chocolate ganache. Een echte tractatie voor de maand oktober. La Passione Opera Gâteau is verkrijgbaar bij Tangelo bij Toradica voor $60, inclusief BTW en service charge.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: Het is 8:00.
1: Op de zaterdag is het tijd voor Good Vibes. Het is Marondag, dus geniet van je vrijdag en kom gezellig naar Toradica. Relax bij het zwembad, geniet van live entertainment en een heerlijke sfeer. En natuurlijk, gewoon lekker samen zijn. En speciaal tijdens Good Vibes krijg je 50% korting op shisha. Good Vibes, zaterdag 10 oktober van 3:00 middags tot 8:00 avonds op het poolterras van Toradica. De entree is helemaal gratis. Dus pak je vrienden, kom relaxen en geniet van je zaterdag. Good Vibes at Toradica. We share the best with you.
2: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
3: Jazz Night at Orchid, a Saturday you don't want to miss. On Saturday, October 17th, be part of another edition of Jazz Night at Orchid. From 7 to 10 p.m., enjoy delightful jazz sounds, delicious cocktails and drinks, and exquisite bites. All locals, don't forget your 10% local discount. For reservations, call 1962. Jazz Night at Orchid, something you don't want to miss.
4: Hello, ik ben Makela.
5: Me, love, shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.